0: Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig

muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4.

direction of the groove.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de

0: steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In zo'n gebied heeft de politie meer bevoegdheden, zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marinaparken Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
2: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
1: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Het weer, eerst nog buien, verder geregeld zon. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
3: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
5: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
3: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. Terug van weg geweest. En hier is vandaag de dag.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker. Dat dacht ik wel. Het was weer vroeg. Het is prachtig weer in Haarlem. 20 graden al. Het is een brand new day.

Het is een brand new day en een hele goede morgen Haarlem. 7:05 op jouw lokale studie radio en studio 1. Bij de, ja, waar zitten we eigenlijk? De zeilweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. En misschien staat jouw wekkertje wel aan en hoor je deze zoetgevoelige stem weer. Hij is weer terug van weg geweest. Vrijdag 1 mei was mijn laatste uitzending. En toen ben ik op een heerlijke vakantie gegaan. Een prachtige cruise vanaf Japan naar Alaska. Ja, dat zijn mooie tripjes en zo voelt het ook. Afgelopen dinsdag teruggekomen en we zitten weer op het honk in Den Eter. En dat doen we met heel veel plezier. Goedemorgen, wat gaan wij doen in de komende 3 uur? Vandaag de dag, de ochtendshow, brengt jou weer verkeer en nog veel meer. We kijken natuurlijk even naar het landelijke nieuws, maar we hebben natuurlijk het Haarlem 105 nieuws. En wie is de verslaggever, oftewel de nieuwslezer van de dag? Dat is Arthur Meijer. En Arthur Meijer gaat het over het volgende hebben. Ik ga het je vertellen. Zandvoort veiligheidsrisicogebied. Hey, dat is spannend. Arthur gaat je erover vertellen. En een staakstraf voor het PVV-statenlid. Die heeft iemand van Extinction Rebellion vergereden. En daar heeft hij een straf voor gekregen. Een kort geding voor de camping van Bloemendaal. Daar hebben we wel vaak als Haarlem 105 al iets over verteld. En dat kort geding, daar gaat Arthur over vertellen. En de Krukjesbrug, nu al storing. Zou dat door de warmte zijn? Cultuursnuiven in de hele stad. Je gaat horen wat er van het weekend allemaal gaat gebeuren. Dat straks om 7:30. Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. En dat doen we elke uur rond de klok van 7:30. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. En het internationale nieuws, want dit gaat over de nieuwe premier van Hongarije, Magyar. Hij bezoekt Brussel, jazeker. Onder andere, ja, hij gaat in gesprek met voorzitter van der Leyen en van de Europese Commissie. En ontmoet ook de NAVO-chef Mark Rutte en de Belgische premier De Wever. In Singapore, een stukje verder in Azië, is een internationale veiligheidsconferentie. Onder andere de Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, komt daar aan het woord. Ja, wij noemen dat de minister van Defensie, maar in Amerika is dat oorlog. En in het hoge beroep van de Marengo-proces begint het OM, het Openbaar Ministerie, aan het 3-daagse requisitoor. Dat is een behoorlijke tijd, ja. En dat eindigt met de strafeis tegen 13 verdachten. En in de rechtbank in Amsterdam is een zogenoemde ontnemingszaak tegen Quincy Promes, wie kent hem niet, en zijn neef Marilio V. Het Openbaar Ministerie wil de twee het geld afpakken dat ze hebben verdiend met drugssmokkel. En de Nederlandse tennisser Jesper de Jong staat in de 3e ronde van Roland Garros. De 25-jarige Haarlemmer neemt het op tegen de Rus Karen Khachanov. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. De twee zijn op hun baan ingedeeld als 3e partij van de dag. De eerste partij begint om 11 uur. En het laatste, de Giro d'Italia. Dan hebben we het over wielrennen. Daar staat de voorlaatste bergrit op het programma. Ja, dat alles. We hebben het Haarlemmerdagblad natuurlijk ook geopend. En er zijn heel veel dingen die ik met je wil delen. Kortom, er is genoeg. Maar eerst is even lekkere muziek om bij te komen. Opstaan, wakker worden. Ja, wat is er niet mooier? Met zo'n rustig nummer wakker te worden. Je wekkerradio gaat af. Het is vrijdag 29 mei. En je luistert naar Vandaag de Dag bij Haarlem 105.

het is toch een mooi nummer. Teddy Swims, 7:12. Van Nick luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10.

ever known. Je krijgt van mij het weerbericht. Ja, en het weerbericht. Ja, je wordt wakker en het is al 18 graden in Haarlem. En het wordt 25 graden, maar het blijft een beetje half bewolkt. Ik zie weinig zon, hou daar rekening mee. Maar het is natuurlijk heerlijk weer, dat gaat hier zeker. Maar naar verwachting regen rond 5 uur vanmiddag. Dus mocht je nu weggaan richting je werk, hou er rekening mee dat er misschien toch wel wat regen komt. Ja, dat is vervelend, maar het is niet anders. En ja, de komende uren gaat het lekker omhoog. Het wordt maximaal 25 graden, had ik dat al gezegd? Ja. En er zijn windvlagen 24 km per uur. Nou, dat stelt weinig voor, toch? Glinda Sanders en Haley May.

0: Ja, mocht je een beetje zweterig wakker worden, dat kan ook wel. Als het al 18 graden is in Haarlem en het wordt 25. Maar echt terrasweer. Nou, je kunt natuurlijk wel op het terrasje zitten, maar er is wat minder zon. Ja, Kalina Sanders en Hayley May, zo noemen we. Het Haarlemsdagblad hebben wij opengeslagen en er is van alles te vertellen over de kleine houtweg. Met een comfortabele meerderheid ging de Haarlemse gemeenteraad, zoals verwacht, akkoord met de rioolrenovatie en de herinrichting van de kleine houtweg, waar een rijbaan wordt vervangen door meer groen. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Wel was er een verrassing voor de U-turn op de Kamperlaan. Die mag toch blijven, want die zou eigenlijk waarschijnlijk afgeschaft worden, denk ik. Een uitgebreide campagne van vele buurtbewoners van de Kleine Houtweg. Ten spijt gaat hun straat volgend jaar nu toch op de schop. Zelf denken ze dat hun buurt vol komt te staan met verkeer. Maar een raadsmeerderheid geeft wethouder Robert Berkhout, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, gelijk. Het verlies van de rijbaan is geen groot gemis, omdat er lang niet zoveel verkeer over de weg rijdt. Dat is een beetje het verhaal. Ja, als dat zo is, dan zal dat ongetwijfeld. Berkhout had even daarvoor een vurig betoog gehouden over hoe zo'n oplossing sluipverkeer bevordert. Ja, want daar was men een beetje bang voor. We gaan ervan uit dat hij de waarheid spreekt. Zo verklaarde Eloy Aarsens van het OPH zijn tegenstem. Ja, nou oké. Okay. De raad besloot wel om voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten bij het theehuis in de Haarlemmerhout te behouden. Misschien ken je het. Maar stemde als alle andere wijzigingsvoorstellen gewoon weg. Daarmee zijn de laatste hobbels voor de verbouwing van de kleine houtweg uit weggeruimd en kan aan het einde van het jaar, houd daar rekening mee, begonnen worden met het openbreken van het wegdek daar op de Kleine Houtweg.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Vanuit het Haarlemsdagblad. En er is nog veel meer. Blijf lekker luisteren. 17 over 7. En dit is A Bigger Love. Fleetwood Mac op Haarlem 105.

0: die zal maar wakker worden. En je denkt, wat hoor ik nou op mijn wekkerradio? Fleetwood Mac. En Big Love. 7:50. Ja, we bladeren even door het Haams Dagblad van de vrijdag, de 29e mei des Heren 2026. En daar komt een heel interessant item wat ik graag even met je deel. De proef met de korte wapenstokken voor handhavers in Velzen, die loopt bijna ten einde. Misschien wist je niet, maar het was een proef. In het najaar wordt besloten of er een vervolg komt. Oh ja? Ja, de wapenstok kwam er namelijk niet zomaar. Die aanleiding was het beruchte incident op Hemelvaart 2020. Misschien weet je het nog erin. Precies zo'n 5 jaar geleden. Boa's werden toen bij het kleine strand en het kwelderpad in Hemuiden belaagd door een groep jongeren. Ze werden bespuugd en geschopt en één handhaver liep letsel op aan kaak en tanden. Het is verschrikkelijk om dit voor te lezen, maar het is wel gebeurd. Handhaver Maak de Jong vertelde vorig jaar dat toen een agent destijds zijn wapenstok uitklapte, de jongeren direct wegrenden. Je weet het nooit zeker, zegt hij, maar ik vermoed dat als handhavers toen een stok hadden gehad, het ook deescalerend had gewerkt. Mooi woord trouwens, deescalerend. Maar als we nou de proef verder willen met het dragen van die korte wapenstok, dat is nog niet in beton gegoten. We mogen de wapenstok 2 jaar gebruiken, waarvan nu 1,5 jaar achter de rug is. Zo schrijft een gemeentewoordenvoerder in reactie op vragen van het Haarlems Dagblad. En ja, waar dat nou van afhangt, die beslissing, dat is een beetje onduidelijk. We hebben zelf nog geen criteria vastgesteld op basis waarvan we bepalen of we de wapenstok willen houden voor de boa's of niet. Daarnaast moeten we sowieso voldoen aan een lange lijst criteria van direct toezicht houder, al dus de gemeente. Ja, de gemeente Velzen werd de 4e gemeente in Noord-Holland waar handhavers wapenstokken kregen uitgereikt. De Nederlandse BOA-bond is van mening dat alle BOA's met een handhavende taak moeten ook worden uitgerust met die wapenstok. Wat vind jij daar nou van? Nou, laat het maar weten. We zijn te bereiken via 06 105 1538 via de WhatsApp. Mijn persoonlijke mening, wapenstok geven, altijd handig.
1: 105.
0: De allernieuwste van Steven Marley, de zoon van Bob.

0: De allernieuwste. Met een nieuw album. Met de gelijknamige titel. Hills of St. Anne. Stephen Robert Nesta Marley. De zoon van de reggae-legende Bob Marley en Rita Marley. Ja. Dat zijn grote schoenen om te vullen, maar dat klinkt wel lekker, toch? 7:55 op jouw radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De zender voor lokaal Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst nog even Amy Winehouse. You know I'm no good.

helaas veel te vroeg overleden. Amy Winehouse op jouw radio. En misschien heb ik die radio net wel aangezet, want ja, het is natuurlijk 7:30. Elk uur rond de klok van 7:30. Het Haarlem 105 nieuws. En de nieuwslezer van dienst voor vandaag. Om 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. En ga zo maar door. Arthur Meijer. Hij gaat ons alles vertellen over in en rond Haarlem nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
2: Goedemorgen, Arthur.
1: Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In zo'n gebied heeft de politie meer bevoegdheden, zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marinapark Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
3: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenerie nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
1: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Jay is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
2: Dankjewel, Arthur Meijer. Straks om 8:30 komen we jou weer tegen met het Haarlem 105 nieuws. De hele dag rond de klok van 8:30. Love Actually, die heerlijke kerstfilm met Hugh Grant als de prime minister. Hij moet een dansje doen. En dat doet hij op dit nummer.

0: dat is een beetje mijn guilty pleasure. Ik kijk altijd uit naar de kerst. Maar dat heeft meerdere redenen natuurlijk. Want hij wordt altijd vertoond. Love Actually. En het verhaal gaat dat Duke Grant absoluut dat dansen niet wilde doen. Maar ja, hij heeft een contract, dus hij moest wel. En het werd één van de leukere scènes. Jump for my love, the Pointer Sisters. 7:30 op jouw lokale radio, Haarlem 105. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. Rechtstreeks live vanuit Studio 1 aan de Zeilweg, zijweg nummer 10. Het weekend van 30 en 31 mei staat voor de deur. En het wordt overspoeld door duizenden stripfanaten. Want de stripdagen in Haarlem gaan weer van start. Het gaat tijdens de stripdagen al lang niet meer over stripboekjes scoren. Maar ook over de grote maatschappelijke verhalen die verteld worden via beelden en graphic novels. Wat een mooi verhaal, graphic novels. Ja, kritisch kijken is het thema van deze editie. Een tekening kan je echt bij de kladden grijpen. Zo werkt het. Het begon in 1992 door striptekenaar ontwerper Joost Zwarte, die er ooit mee begonnen. En is uitgegroeid tot een begrip in de Benelux. Voorzitter Louis Pirenne van de Stripdagen Haarlem zegt: maar hoe houd je de stripdagen relevant? Dat is de vraag die we onszelf stelden. Het festival is gestopt met de grote tweedehands boekenmarkt in het centrum. Ja, dus geen bananendozen meer met tweedehands strips op de grote markt. Maar naast de exposities een contextprogramma met inhoudelijke lezingen en workshops. Want er zijn in Nederland genoeg plekken waar je tweedehands strips kunt kopen. Nou, dat is op zich waar. Een heel lang interview en een verhaal in de Haarlemse Dagblad. Dat moet je maar even terugkijken. Maar wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Zoals ik al zei, de Haarlemse stripdagen zijn er op 30 en 31 mei in Haarlem. De hoofdlocatie, let op, is de voormalige koepelgevangenis. Op een steenworp afstand van het station, dus lekker wandelen. Maar in de hele stad zijn exposities en lezingen. Voor het eerst is er ook een broedplaats, de Volharding, die meedoet aan de Paul Krugerkade op 10 minuten lopen vanaf het station. En in de voormalige beschuitfabriek heerst een beetje een Berlijnse sfeer. In de Volharding is de expositie Standing on the Shoulders of Giants. Hoppa. Nou, wil je het volledige programma bekijken? stripdagenhaarlem.nl/programma.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit je buurt. En dat is Aina. En ze heeft het over een masker. Bijna 8:50. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag. Van maandag tot en met vrijdag. Tussen 7 en 10. En op zaterdag tussen 7 en 9.

muziek uit je buurt. Daar staan we voor bij Haarlem 105. Aina. En we dragen allemaal wel eens een masker op. Het echte gezicht. 7:45. En ik heb zo het weerbericht voor je. Jazeker. Wakker worden en al een beetje denken, oeh, het is warm. 18 graden is het al in Haarlem en we gaan naar 25 graden. Half bewolkt. Als ik naar buiten kijk, zie ik echt een zonnetje. Terwijl het weerbericht eigenlijk, de weersverwachtingen zegt, het blijft bewolkt. Met wat windvlagen tot ongeveer 23 km per uur. Nou ja, ga maar gewoon kijken. Het is een heerlijke temperatuur. Dus, maar de verwachting is wel zo rond 5 uur wat regen. Dus hou daar rekening mee als je straks weggaat. Dat is wel belangrijk.

dat is lekker wakker worden, hè? Als iemand zingt Looking Lovely, Shaggy en Robin Thicke. Ja, en die stem is herkenbaar. Banging on the bedroom door. En hoor jij ook die sample? A lovely day. Dat is een beetje de achtergrond, hè? Bill Withers, ken je hem nog?

Het is 14 voor 8 op jouw lokale radio. Goedemorgen. Als je net wakker wordt, 29 mei is het de laatste vrijdaguitzending van vandaag de dag. En hij is weer terug. Ja, het was wel een tijdje geleden. Ja. 1 mei was mijn laatste uitzending. En het is nu 29 mei. Een heerlijke vakantie genoten. Ik ben op een cruise geweest. Eerst naar Japan gevlogen. En toen van Japan over de Beringzee naar Alaska. Dat was geen mooi weer. Maar dat wist ik van tevoren. Het was behoorlijk fris en wat regenachtig. Maar dat heb je nu nog in Alaska. Het is niet anders. We kijken even in het Haarlems Dagblad. De gemeente Haarlem mocht een einde maken aan het parkeren van auto's en bestelbusjes op het gras tussen de bomen tijdens de antiekmarkten aan de Dreef in Haarlem. Misschien weet je zo'n antiekmarkt wel. Ben je er wel eens geweest? Dit heeft de Raad van State beslist in de rechtszaak die organisator Alice de Nijs van de Haarlemse antieke markten heeft gevoerd tegen de gemeente. De Haarlemse had er al geen goed gevoel over, zei ze tegen de Haarlemse Dagblad na de rechtszetting bij de Raad van State ongeveer een maand geleden. Dit ga ik niet winnen, was haar conclusie. Maar het is juridisch zo krom als wat, zegt ze erbij. Want zo'n 50 jaar geleden maakte de gemeente Haarlem er geen probleem van dat de antiekhandelaren hun auto's in het gras achter hun kraampjes parkeren. Was allemaal geen probleem. In 2025 echter wilde de gemeente daar een einde aan maken. Volgens de gemeente Haarlem ging het groen tussen de monumentale bomen aan de Dreef te veel achteruit. Vanaf die tijd moesten de handelaren hun auto's neerzetten op het verharde deel van het voormalige Schelpenpad. Ja, de Nijs legde zich hierbij niet neer en ging naar de rechtbank in Noord-Holland. En die gaf de gemeente vorig jaar gelijk. En toen ging ze in beroep bij de Raad van State. En ook daar heeft ze geen gelijk gekregen. De Nijs vindt dat de gemeente bij haar het vertrouwen heeft gewekt dat de handelaren in het gras mogen parkeren, omdat dit al 25 jaar gebeurt. Ze legde bij de Raad van State een plattegrond op de tafel waarop precies was ingetekend waar de auto's moesten staan. Maar die plattegrond heeft geen betekenis, zegt de Raad van State. Die hoort niet bij de vergunning. De Raad van State vindt verder dat het gedogen door de gemeente niet betekent dat de gemeente dan afziet van de handhaving. Helaas, het is niet anders, maar een verloren zaak dus. Cloud Gambe. Laila.

Elke werkdag tussen 7 en 10 maken we je wakker. Duw je richting de badkamer. Zitten we aan je ontbijttafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee. Want via Haarlem 105.nl kun je ons live streamen. Waar je ook maar bent in Nederland.

0: zeker. Bijna 6 voor 8. En we kijken even in het Haarlems Dagblad. De Velzen, de kunstenaars, hebben 150 kleine kunstwerkjes over IJmuiden gemaakt. Dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken met het 150-jarig bestaan van IJmuiden. Velzen dan in dit geval. Tijdens de kunstroute 2026 zijn de werken voor het eerst gezien. Ik ga je zo nog even iets vertellen over die kunstroute. Hele herkenbare beelden van IJmuiden. Dit gaat iedereen leuk vinden, zo voorziet organisator. Organisator? Wel een beetje goed de klemtoon neerleggen. Dirk van Zonderen. In het gebouw van het decoratelier wordt de laatste hand gelegd aan de presentatie van de werken, zo vertelt het Haarlems Dagblad. In de voormalige gymzaal aan de J.P. Troelstraweg. Nou, IJmuidenaren kennen dat ongetwijfeld. Waar de decorbouwers 2 jaar mogen zitten, geeft Atte Vries een rondleiding en vertelt over wat je allemaal kunt vinden. Een van die 150 werkjes hangt bovendien nog een beetje scheef, dus die moet nog even recht gehouden worden. We hebben toen bedacht, zegt hij, 150 kleine kunstwerken te laten maken door Velzense kunstenaars. Uiteraard wel met als uitgangspunt dat het over IJmuiden moet gaan. Dat lijkt me nogal duidelijk. We hebben daarvoor houten kubussen aangeschaft van 150 bij 150 mm. En die 150 werken zijn straks 150 dagen te bewonderen. Nou, dat is toch een beetje leuk gevonden, toch, hè? En hoe zit het nou met die kunstroute? Nou, voor het 5e jaar wordt de kunstroute in Velzen gehouden. Op 6 en 7 juni, zaterdag en zondag, zijn op 23 plaatsen werken te bewonderen in IJmuiden. Is dat in de ateliers van Henk Zwanenburg. En nou ja, er staat heel veel informatie. Ga ik je allemaal niet meegeven. Kijk even, haarlemsdagblad.nl. En daar wordt van alles over die kunstroute 2026 verteld. We gaan richting het nieuws. Maar ik heb er nog eentje voor je. Ken je hem nog? Een beetje een quizvraagje. Els Stewart. Dan zeg jij meteen The Year of the Cat. Maar hij heeft meer gemaakt. Aan de borden. Richting het nieuws van 8 uur.
1: The fishing boats go out across the evening water. Smuggling guns.

Good old Al Stewart. Singer, songwriter. Af alle letteren, zullen we zeggen. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. We zijn zo weer terug na het nieuws van 8 uur. Met nog 2 uur vandaag de 8 ochtendshow. Hou meegetuned. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
4: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
3: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
5: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
3: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen. 8:02 vandaag de dag.
7: Goedemorgen.

Ja, dat is gewoon India's, hè? Ed Sheeran, de wereldster. Die de wereld rondreist. En hier en daar, wat cultuur overneemt. Bollywood.

0: Een hele goede morgen als je net inschakelt. We zijn vanaf 7 uur alweer bezig met de ochtendshow. Live vanuit de Zijweg, Zeilweg nummer 10 hier in Haarlem. En als je dat niet weet, dat is midden in het centrum van Haarlem, kan ik je vertellen. Want je loopt de Zijlweg af en dan ben je echt in het centrum van Haarlem. Je kunt het wel kennen aan een prachtige grote flyer die hier hangt. In Studio 1 zijn we daar bezig. En we gaan de tweede uur aan leuke dingen beginnen. Want we hebben het Hamersabad geopend. Er zit genoeg in. We kijken even naar het nationale en internationale nieuws. En we kijken natuurlijk ook even, wat gaan wij in het Haarlem 105 nieuws aan je brengen? Straks om 8:30 kom je hem tegen. We hebben het over Arthur Meijer. Een van de nieuwe nieuwslezers, kan ik je vertellen. En dat doet hij met verven. Arthur gaat het over de volgende onderwerpen hebben. Zandvoort krijgt een veiligheidsrisicogebied. Waarom en hoe dat precies zit? Arthur vertelt het je. En een statenlid heeft, van de PVV heeft een taakstraf gekregen. Misschien weet je het nog te herinneren. Aangereden Extinction Rebellion lid. En daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Het kort geding van de camping Bloemendaal. Daar hebben we al vaker iets over verteld bij Haarlem 105. En er is nu een kort geding. En waarom dat zo is, Arthur vertelt het. En de Krukjesbrug nu al in storing. Schijnt helemaal gemaakt te zijn. Hij heeft nu alweer het storingen hebben. En cultuur snuiven in de hele stad. Er is van alles en nog wat aan de hand. Ik ga straks even iets meer vertellen over de stripdagen overigens. Maar Arthur, om 8:30 kom je hem tegen met het Haarlem 105 nieuws. Ik heb het Haarlemsdagblad van vanochtend, de vrijdag de 29 mei, open gedaan, opengeslagen. Er staan genoeg verhalen die ik graag met je wil delen. Want bijvoorbeeld, wat denk je van deze? De kleine houtweg wordt vergroend en de U-turn Kamperlaan, die blijft toch bestaan. En dat, ja, dat wist men eigenlijk niet, hè? Nou, we kijken even in de gemeente Velsen. Dat is even iets verder dan deze gemeentegrenzen. Maar dat is een reden daarvoor is dat men de knoop gaat doorhakken. Of de korte wapenstok die een proefperiode heeft gehad voor handhavers blijft. Ik ben benieuwd. We gaan het over de stripdagen hebben. En ja, ook de kunstroute 2026 in IJmuiden is heel leuk om even aandacht aan te besteden. En definitief einde aan het parkeren bij de antiekmarkt rond te dreven. Dat zijn zo de onderwerpen die ik in dit komend uur ga behandelen voor je. We kijken even naar het nationaal en internationaal nieuws. Vanaf vandaag worden de oud-parlementariërs, of gewoon de bestaande parlementariërs en andere sleutelfiguren, verhoord over de coronajaren. Jazeker. De NOS streamt al die verhoren, 51 in totaal, voor de komende 9 weken. Wie moet er vandaag verschijnen? Viroloog Koopmans wordt ondervraagd om 10:00 en oud-minister Bruins om 14:00. Dus wil je dat volgen? Kijk even op de NOS-app of de NOS.nl. Ja, de nieuwe premier van Hongarije, Magyar, die bezoekt Brussel. En dan gaat hij gesprek met voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. En ontmoet ook NAVO-chef Mark Rutte en de Belgische premier De Wever. We gaan even iets verder. Aziatisch. In Singapore is een internationale veiligheidsconferentie. Onder andere de Amerikaanse minister van Oorlog. Wij noemen dat gewoon defensie. Maar in Amerika noemen ze het oorlog. Hexet komt daar aan het woord. Nou, het zal weer wat zijn. Want meestal komt daar altijd wel wat verband uit. Om het zo maar te zeggen. In het hoge beroep van het Marengo-proces begint het OM aan het driedaagse requisitoor. Dat is een mooi woord en dat hoort nou eenmaal bij zo'n strafzaak. 3 dagen en dat eindigt met de strafeis tegen de 13 verdachten. En de rechtbank Amsterdam heeft een zogenaamde ontnemingszaak tegen Quincy Promes en zijn neef Marilio V. Het Openbaar Ministerie wil de 2 geld afpakken dat ze hebben verdiend met drugsmokkel. En de echte tennissers weten, Roland Garros is bezig. En de Nederlandse tennisser Jesper de Jong, die staat in de 3e ronde van Roland Garros. Hij is de 25-jarige Haarlemmer, hoera, hoera, neemt het op tegen de Rus Karen Shatsnyanov. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. De 2 zijn op hun baan ingedeeld als 3e partij van de dag. De eerste partij begint om 11:00, dus ja, dat zal wel een beetje ergens in de middag, in de loop van de middag, eind van de middag zijn. We wensen hem natuurlijk veel succes, Jesper de Jong, de Haarlemmer, namens Haarlem 105. We kijken straks even naar het weer. Ja, ik heb al het eerste uur helemaal niets gemeld over verkeersinformatie. En dat heeft ook te maken met het feit dat er op dit ogenblik erg rustig is op de weg in Noord-Holland. Maar we komen daar even bij terug. Maar natuurlijk eerst, 8:10, heerlijke muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Hij komt bijna naar Nederland. Bruno Mars. In de Johan Cruijff Arena. En ik vind het zo

Heb je al een kaartje? Bruno Mars en Risk It All. Ja, je krijgt van mij het weerbericht, mocht je nog niet buiten geweest zijn. Het is op dit ogenblik al 19 graden in Haarlem. Dat was het vanochtend ook al, zo'n 18. En het wordt maximaal 25 graden, half bewolkt. Als ik naar de weersvoorspellingen kijk, zie ik daar weinig zon. Maar als ik rechts van mij kijk, dan zie ik uit het raam gewoon keurig een zonnetje schijnen. Dus kortom, het wordt heerlijk terrasweer. Windvlagen zo'n ongeveer 23 km per uur. Dus een beetje een windje erbij is ook wel lekker. Kortom, het wordt genieten. Yes, Glenn. Samen met King Bandit. Rudder B. 14 over 8 op jouw radio.

Nou, ik hoop dat dat voor ons geldt. Dat je graag naar Haarlem 105 luistert. No Prince and I'd Rather Be. Yeah, yeah. Clean Bennett en Jazz Glynn. 17 over 8 op jouw radio. Goedemorgen Haarlem. Als je net wakker wordt. Een beetje zwetend vanwege de warmte. Kan ik me iets bij voorstellen.

0: Ja, there is no place I'd rather be. Nou, dat is hier, achter de draaitafels, om het zo maar te zeggen. Haarlems Dagblad openen we. Met een comfortabele meerderheid ging de Haarlemse gemeenteraad, zoals verwacht, akkoord met de rioolrenovatie en de herinrichting van de Kleine Houtweg, waar een rijbaan wordt vervangen door meer groen. Nou, dat is toch heel positief, lijkt mij. Wel was een verrassing voor de U-turn op de Kamperlaan. Die mag toch blijven, dus sprake dat dat niet meer zou mogen. Ja, een uitgebreide campagne van vele buurtbewoners van de Kleine Houtweg. Ten spijt gaat hun straat volgend jaar nu toch op de schop. Zelf denken ze dat hun buurt vol komt te staan met verkeer. Maar met een raadsmeerderheid geeft wethouder Robert Berkhout gelijk van ruimtelijke ordening. Het verlies van de rijbaan is geen groot gemis, omdat er lang niet zoveel verkeer over de weg rijdt als gedacht. Nou, dan weet je dat even. Ja, veel discussie en ook nog wat moties die werden ingediend. Het haalde het allemaal niet. De omdraaigelegenheid om de Kamperlaan die zal wel gemonitord worden, beloofde de wethouder. De raad besloot wel om voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten bij het theehuis in de Haarlemmerhout te houden. Weet je dat ook even? Kun je als gehandicapte gewoon rustig naar het theehuis toe. Maar stemden alle andere wijzigingsvoorstellen weg. Daarmee zijn de laatste hobbels voor de verbouwing van de Kleine Houtweg uit de weg geruimd. Wanneer gaat het beginnen? Aan het eind van het jaar staat er. Dus hou daar rekening mee.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Mama's Gun. Maakt altijd lekkere muziek. Dit is Joy. Plezier. Heb jij dat ook?

0: Ja, zo moet een liedje toch klinken? Als het over joy gaat. Plezier. Mama's Gun. 8:30 op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar alles wat daar buiten zit kan ook genieten van de Haarlem 105 programma's. Je kunt ons live streamen. Ga even naar onze website haarlem105.nl. Klik op radio en dan kun je radio kijken of radio luisteren. En als je radio kijkt, dan zwaai ik even naar je. Het kan nog heel vroeg zijn, hè. Ja, we blijven in de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem mocht een einde maken aan het parkeren van auto's en bestelbusjes op het gras tussen de bomen tijdens de antiekmarkt aan de Dreef in Haarlem. Misschien ben je wel eens bij zo'n antiekmarkt geweest. Dit heeft de Raad van State beslist in de rechtszaak die organisator Alice de Nijs van de Haarlemse Antiekmarkt heeft gevoerd tegen de gemeente. De Haarlemse had er geen goed gevoel over, zegt ze tegen het Haarlemse Dagblad tijdens de rechtszitting van de Raad van State ongeveer een maand geleden. Dit ga ik niet winnen, was haar conclusie. Maar het is juridisch zo krom als wat. Want zo'n 25 jaar geleden maakte de gemeente Haarlem er geen probleem van dat de antiekhandelaren hun auto's in het gras achter hun kraampjes parkeerden. Ja, in 2025 wilde de gemeente daar een einde aan maken. Volgens de gemeente Haarlem ging het groen tussen de monumentale bomen aan de Dreef te veel achteruit. Ja, dat kan een reden zijn. Vanaf die tijd moesten de handelaren hun auto's neerzetten op het verharde deel van het voormalige Schelpenpad. Ja, de Nijs legde zich daar niet bij neer als organisator en ging naar de rechtbank in Noord-Holland. Daar werd ze niet in gelijk gesteld. Ze ging in beroep bij de Raad van State en ook daar werd ze niet in gelijk gesteld. En ja, dat is heel vervelend. De Nijs vindt dat de gemeente namelijk bij haar het vertrouwen heeft gewekt dat de handelaren in het gras mogen parkeren, omdat dit al 25 jaar gebeurt. Zo legde ze dat bij de Raad van State uit en ze liet een plattegrond zien waar er precies was ingetekend. Maar die plattegrond heeft geen betekenis volgens de Raad van State. Die hoort niet bij de vergunning. En de Raad van State vindt ook dat het gedogen door de gemeente niet betekent dat de gemeente dan afziet van handhaving.
1: Dit is 105.
0: Helaas voor Alice de Nijs.
1: Heemstede en Bloemendaal.
2: Oh, dit is 105.
0: Bijna 8:55.
2: 105.
0: Bakermat. En ik roep altijd bekermat. Maar dat mag niet. Van Jan Gaus. High above. Lodewijk Flutters.

Lodewijk Fluttert heet hij. Oftewel Bakermat. En als we het internationaal willen benoemen, Bakermat. High Above heet het. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Arthur Meijer zit al klaar in zijn torenkamer. Maar eerst nog even. Adina Howard. And a freak like me, huh? Aparte benaming.

0: Howard en Freak Like Me. Onze eigen nieuwslezer zit klaar. Hier is het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
3: Goedemorgen Arthur.
2: Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In zo'n gebied heeft de politie meer bevoegdheden, zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de Krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
4: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zon, maar ook bewolking. Eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur. Straks komen we jou weer tegen. Om 9:30 met het Haarlem 105 nieuws. Gisteren mocht ik hem vervangen. Remco Lanting met de Disco Train. Gisteravond was ik te horen tussen 9 en 11. En dan kom je dit soort nummers ook tegen. Ik draaide er niet, maar wel hier. James Ingram en Michael McDonald. En Jamo Be There.

0: Ah, heerlijk. James Ingram en Michael McDonald.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Een nieuwe religie? New religion. Babe Rexha.

0: over 8:30. Baby Rexha. Samen met Faithless. A New Religion. Van het weekend zijn we er ook met vandaag de dag. De weekendeditie. Pedro van Looy is morgen jouw gastheer tussen 7 en 9. Ja, de kunstcollectie uit de gesloten Amsterdamse dependance van het Museum van de Geest, die komt definitief naar Haarlem. En dat mag gezegd worden. Vanaf oktober zal via een overzichtstentoonstelling de zogeheten outsider art, want zo heet dat, te zien zijn in de Vleeshal aan de Grote Markt. De bovenverdieping is vrijgekomen nadat het Frans Hals Museum die enkele maanden geleden officieel verliet. Ja, de gemeente Haarlem en museumdirecteur Marije Kool voerden meer dan een half jaar gesprek hierover. Maar de kogel is nu door de kerk, zo vertelde zij. En daar is natuurlijk hartstikke blij mee. Volgens Kool is de verhuizing een hele mooie mogelijkheid om de zogeheten outsider art in Haarlem tentoon te stellen. Die was eerst te zien in de nevenvestiging aan de Amstel in Amsterdam. Maar die is dit jaar dichtgegaan wegens tegenvallende bezoekcijfers. Nou, we hopen dat dat dan in Haarlem veel beter wordt. Ja, en we krijgen de gemeente Haarlem een hele mooie mogelijkheid om dat vanaf oktober in dit jaar weer te doen. Zet het in je agenda.
1: Haarlem 105. We zijn er altijd.
0: Dat is hoopvol. Hey, Curtis Harding.

Curtis Harding. En hij is nog steeds hoopvol. 9:15. Ja, ik heb verkeersinformatie. Als je net je auto instapt, hou daar even rekening mee. Alkmaar richting Amstelveen bij het knooppunt Rotterpolderplein naar de A200 richting Haarlem. Die is dicht, die verbindingsweg, vanwege een kapotte auto. En dat betekent dat er tussen knooppunt Velzen en afrit Haarlem-Zuid zo'n 5 minuten vertraging is met 4 kilometer stilstaand verkeer. Dat was hem. Nou, sta je misschien vast daar? Dan draai ik een leuk nummer voor je. 9:14. Uit het prachtige dubbelalbum Songs in the Key of Life. Niemand minder dan Mr. Stevie Wonder. En het gaat over Sir Duke.

zoals gezegd, dat prachtige dubbelalbum Songs in the Key of Life. Je hoort de laatste tijd niet zoveel meer van Mr. Stevie Wonder, maar hij musiceert gewoon nog wel. Isn't She Lovely? Komt ook van dat prachtige album af. En dit is de ode aan Duke Ellington. Sir Duke. Ik heb zo het weerbericht voor je.

0: Ja, het weerbericht. 20 graden is het alweer in Haarlem. Vanochtend was het 18 graden, dus het is een klein beetje opgelopen. Dat loopt verder op. Al rond 12 uur hebben we 25 graden te pakken. Het is half bewolkt. Een klein beetje, ja, het is een miserig. Toen net was er wel goede zon, maar als ik naar de weersverwachtingen kijk, gaat er niet heel veel zon komen. Maar 25 graden is natuurlijk een heerlijke temperatuur om op een terrasje te zitten in Haarlem. De windvlagen zijn ongeveer 26 km per uur, dus dat valt hartstikke mee.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Danny Vera. Plastic Jesus. 10 voor 9. Op Haarlem 105 vandaag de dag.

Danny Poolvliet. Oftewel Danny Vera. En de man blijft gewoon lekkere muziek maken, toch? Maar of die ooit zo'n grote hit gaat achterhalen... Plastic Jesus mag er zijn. 8 voor 9.

0: Ja, het gaat wat oplopen daar bij de A9 Alkmaar. Vandaar dat ik even weer bij je terugkom. Alkmaar Amstelveen. Allereerst knopend Beverwijk, knopend Vels op de A9. 3 minuten met 3 kilometer. Het Rotterpolderplein naar de A200 Haarlem. Die verbindingsweg is dicht vanwege een kapotte auto. En dat veroorzaakt dus wat problemen. Want ook het knopend Velsen afrit Haarlem-Zuid heeft 6 minuten met 5 kilometer vertraging. En dat geeft dan ook weer even wat problemen in de zogenaamde B-wegen. Tenminste, die was er wel, maar die lijkt nu op... Ik ben even naar beneden aan het... Nee, die is opgelost, dus dat probleem is er niet.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: P-Y-N staat voor Pien Breusma. Haarlemse producer, DJ en zangeres. Ze neemt ons mee op een nachtrit. The Night Drive. En Matteo helpt haar daarbij. Driving.

De muzikale alias van de Haarlemse producer, DJ en zangeres Pien Breusma. Muziek uit je buurt, PYN. Haar producties worden gekenmerkt door een melancholische ondertoon. Gecombineerd met dansbare, zweterige club. Oh. Ze gebruikt veel synthesizers en gitaren. En dat is te horen. Een kijkje op de klok vertelt ons dat we zo richting het nieuws van 9 uur gaan. The Night Drive. En Matteo zingt met haar mee. Even wat instrumentaals. Blijf lekker ingetuned. Zeker op Haarlem 105 vandaag de dag. De ochtendshow gaat zo zijn derde uur in. We zijn er door de week, elke werkdag. Tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. Morgen Pedro van Looy op deze stoel. En zondag is dat Ron Anbeek. Hou hem ingetuned. En tot zo naar het nieuws.

0: Jonathan Richman en de Modern Lovers. En het heet de Egyptian Reggae. Maar ik vind neer iets van een western. Tot zo, na 9 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
4: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
4: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede morgen. Het derde uur Vandaag de Dag bij Haarlem 105. Ja, het is ochtend. The dark before the dawn. Maar gelukkig, het licht is daar. Son Mieux, 3 over 9.

0: Een hele goede morgen.
1: Het derde uur. Wat gaan we allemaal doen in het derde uur? Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Natuurlijk straks om 9:30. Dan is hij er. De nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer. En hij gaat het Haarlem 105 nieuws verslaan aan jou. Waar gaat het allemaal over? Ik geef je even een paar hoofdpunten. Zandvoort heeft een veiligheidsrisicogebied aangemerkt. En Arthur gaat je er van alles over vertellen. Een taakstraf voor een PVV-raadslid. Misschien weet je nog te herinneren dat dit raadslid een Extinction Rebellion betoogster, of betoger was het, ik weet het niet meer, omver reed. En daar heeft hij een taakstraf voor gekregen. Kort geding, camping Bloemendaal. We hebben daar wel eens vaker iets over gezegd. En nu is er een kort geding. Krukjesbrug nu al in storing. Ja, er is werkzaamheden aan gebeurd en nu alweer wat problemen. En cultuursnuiven in de hele stad. Wat gebeurt er allemaal? Dat gaat Arthur je allemaal vertellen. Maar dat pas om 9:30. Het Haamsdagblad van vanochtend, vrijdag de 29e mei, heb ik ook voor je geopend. Er staan een aantal interessante items die ik met je ga delen dit komende uur. Dus blijf vooral lekker luisteren. We gaan even naar het nationale en internationale nieuws kijken. Ja, vanaf vandaag worden oud en nog hedige parlementariërs en andere sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. Er is een zogenaamde enquêtecommissie. De NOS streamt al die verhoren, dus wil je ze luisteren? 51 in totaal. De komende 9 weken ga je gang. De livestreams zijn te vinden in de NOS-app en op nos.nl. Vandaag komen om 10 uur, en dat is binnen nu een uur, viroloog Koopmans wordt ondervraagd en oud-minister Bruinsen is er om 2 uur. Ja, de nieuwe premier van Hongarije, Magyar, die bezoekt Brussel. En hij gaat uiteraard op bezoek bij voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. En hij ontmoet ook de NAVO-chef Mark Rutte en de Belgische premier De Wever. En in Singapore is een internationale veiligheidsconferentie aan de gang. Onder andere de Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, oftewel de Amerikaanse minister van Defensie, maar dat heet nu tegenwoordig oorlog, komt daar aan het woord. Ik ben benieuwd wat hij daar weer gaat vertellen en gaat roepen. En in het hoge beroep van het Marengo-proces begint het Openbaar Ministerie aan de driedaagse, ja, dat is 3 dagen lang, requisitoor. En dat eindigt met de strafeis tegen 13 verdachten. We blijven even bij justitie. Rechtbank Amsterdam is een zogenoemde ontnemingszaak tegen Quincy Promes en zijn neef Marilio V. Ontstaan. Het Openbaar Ministerie wil de twee het geld afpakken dat ze hebben verdiend met drugssmokkel. En van het tennisverhaal, ja, Roland Garros, het zal je niet ontgaan zijn. Maar de Nederlandse tennisser Jesper de Jong staat in de derde ronde. Hij komt uit Haarlem, deze 25-jarige Haarlemmer. Hij neemt het op tegen de Rus Karen Zhatnyanov. Ik hoop dat ik dat goed zeg, maar het is een lastig naampje. De twee zijn op hun baan ingedeeld als derde partij van de dag. En de eerste partij begint straks om 11 uur. Dus ik denk dat ze zo rond het eind van de middag tegen elkaar gaan tennissen. En de Giro Italia, dan hebben we het over wielrennen, staat de voorlaatste bergrit op het programma. We kijken straks even naar het weer uiteraard. Wat gaat het weer doen in Haarlem? Nou, dat is behagelijk, maar niet zo heel erg zonnig. En we kijken ook nog even naar de verkeersinformatie, want er is wat aan de hand bij de A200 Rottepolderplein, maar daar ga ik er straks ook over melden. En we gaan natuurlijk muziek draaien.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.
1: Nona. 9:10. A liar. Tell me.

0: en Liar.
1: Ja, zoals ik al zei, wat problemen op de A9 Alkmaar Amsterdam. En dat heeft te maken met het knooppunt Rotterpolderplein naar de A200 richting Haarlem. Die verbindingsweg is dicht door een kapotte auto, dus hou daar rekening mee.

0: De Nederlandse groep Rondé. En dit is hun allerlaatste. Nou ja, er komen nog wel meer nummers, maar... Voicemail heet het. Ik heb zo het weerbericht voor je. Ja, het weerbericht. 21 graden is het alweer in Haarlem. Dus mocht je vanochtend wakker geworden zijn met wat bezwetend lijf... dan klopt dat wel, want het is niet echt afgekoeld. Het wordt maximaal 24 graden. Het was vanochtend nog 25 en het heeft te maken... om 12 uur is er een 5% kans op wat regen met onweer. En om 2 uur 10% kans. Dus ja, als je naar buiten gaat en om 4 uur nog weer 5% kans. Pin me er niet op vast. Maar mocht je nog naar buiten gaan, neem dan gewoon toch even voor de zekerheid... een regen jekje mee of een paraplu.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: YouTube. We draaien ze te weinig. Nou, hier dan maar. Where the streets have no name. 16 over 9 op jouw radio. Je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen is het zaterdag voor de vroege vogels. Tussen 7 en 9 met Pedro van Looy. En zondag is dat Ron Andijk. En dan zijn we zo weer bij de maandag.

Ja, U2, Where the Streets Have No Name. Prachtig nummer trouwens. We kijken even naar de gemeente Velsen. Dat is over de grenzen van Haarlem heen. Maar daar gebeurt wel iets wat interessant is om even te delen. De proef met de korte wapenstok namelijk voor handhavers in Velsen, die loopt bijna ten einde. In het najaar wordt besloten of er een vervolg komt. Ja, die wapenstok. De wapenstok kwam er namelijk niet zomaar. Daar was helaas een slechte aanleiding toe. Het beruchte incident op Hemelvaartsdag 2020. Misschien weet je het nog te herinneren. Precies 5 jaar geleden. Boa's werden toen bij het kleine strand en het kwelderpad in Muiden belaagd door een groep jongeren. Ze werden bespuugd en geschopt en één handhaver liep letsel op aan kaak en tanden. En dat was het moment waarop die stok als proef. Of die proef nog, of ze nog verder willen, de gemeente Velsen, vanwege die korte wapenstok, dat is nog niet in beton gegoten. We mogen de wapenstok 2 jaar gebruiken, waarvan nu 1,5 jaar achter de rug is. Zo schrijft een woordvoerder van de gemeente Velsen. Ja, en wat dan precies de reden is waar het van afhangt, dat is een beetje onduidelijk. We hebben zelf nog geen criteria vastgesteld op basis waarvan we bepalen of we de wapenstok willen houden voor de boa's, zo zegt de woordvoerder. Daarnaast moeten we sowieso voldoen aan de lange criteria van de direct toezichthouder, aldus de gemeente. Nou, klachten van Velsenaren over de aanwezigheid van de korte wapenstok, die zijn er niet, dus waarom zou je daar niet mee doorgaan? De gemeente Velsen werd de 4e gemeente in Noord-Holland waar handhavers wapenstokken kregen uitgereikt. De Nederlandse BOA-bond is van mening dat alle BOA's met een handhavende taak moeten worden uitgerust met de wapenstok. Wat vind jij ervan? Je kunt ons bereiken via 0600 500 538. Dat is de WhatsApp. Als je mijn mening vraagt, iedereen een wapenstok. 105. Ja, zomers kan ik het niet maken. Zouterlanden.

0: geeft me toch wel een zomers gevoel. Het zal wel een strandhuis te maken hebben. Samen met Gijke Amaert. Bluff. Een bewerking van de Duitse Frankfurter Oder. Zoutelanden. 21:55. Nog één nummertje te gaan voordat het Haarlem 105 nieuws daar is.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I can see the X.

0: Sebastian Weerman en Barry Krikken. Ook wel Jack genoemd. En dat heeft te maken met krikken. Jacking up your car. Walk on the wire. Ja, wat een leuke muziek van deze jongens. Jack and the Weatherman. We draaien ze regelmatig en ze waren op 5 mei natuurlijk aanwezig bij het Bevrijdingsfestival. Toen was ik al weg. Weer terug van weg geweest. 1 mei was mijn laatste uitzending. Ik ben 3 weken op vakantie geweest en het was een buitengewoon heerlijke vakantie. Een cruise vanaf Japan naar Alaska. Maar we zijn weer terug op Den Eter. Dat betekent dat we ook het Haarlem 105 nieuws weer aan je verslaan. Morgen zijn we er ook tussen 7 en 9. Trapt hij af, om het zo maar te zeggen. Pedro van Looy op de zaterdag. De weekendeditie van Vandaag de Dag. En natuurlijk Ron Anbeek, de zondagmorgen. Lekker wakker worden met de sonore stem van Ron Anbeek. Kan een jaar aanraden. Arthur zit al klaar. Jazeker. Hier komt het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
3: Goedemorgen.
2: Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In zo'n gebied heeft de politie meer bevoegdheden, zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marina Park Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de ander.
4: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en drukkend warm bij 28 tot 33 graden. Vooral in het oosten kans op een zware onweersbui.
1: Dit is Haarlem 105.
3: We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Dit is Vandaag de Dag.
7: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: En dat was het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30 weer. Vanaf 10:00 tot 12:00. Jan Gaus.

prachtige epos. Mr. Blue Sky. ILO, Electric Light Orchestra. Op jouw lokale zender Haarlem 105. 8:30.

0: Nou, blijft toch een mooi nummer. Mr. Blue Sky. We kijken even in het Haams Dagblad, want er is een mooi verhaal te melden. De kunstcollectie uit de gesloten Amsterdamse dependance van het Museum van de Geest komt definitief terug naar Haarlem. Vanaf oktober, zet het in je agenda, zal via een overzichtstentoonstelling de zogeheten Outsider Art, want zo heet het, te zien zijn in de Vleeshal aan de Grote Markt. De bovenverdieping is namelijk vrijgekomen dat het Frans Hals Museum die enkele maanden geleden officieel verliet. En daar is Marije Kool, de museumdirecteur, natuurlijk hartstikke blij mee. Zij was samen met de gemeente Haarlem al meer dan een half jaar in gesprek hierover, maar de kogel is nu door de kerk. Volgens Kool is de verhuizing een hele mooie mogelijkheid om de zogeheten outsider art in Haarlem tentoon te stellen. Die was namelijk eerst te zien in de nevenvestiging aan de Amstel in Amsterdam, maar die is dit jaar dichtgegaan wegens tegenvallende bezoekcijfers. Nou, maar hopen dat het in Haarlem en de Vleeshal wat beter gaat worden. Ja, er wordt nog heel veel over verteld. Kijk even terug, haarlemsdagblad.nl.
1: Dit is Haarlem.
0: Stromae.

Het is al lange tijd stil rond Stromae. Hij was een tijd uit de running vanwege mentale problemen. Kwam weer terug, maar... En dan kun je maar één ding doen. Mooie nummers van hem draaien. Zoals deze. Santé. Gezondheid wensen hem toe. Paul Haver.

Ja, blijf een lekkere nummer van Schommaai. Paul van Haver, hopelijk komt hij weer terug op het muziektoneel, om het zo maar te zeggen. We kijken nog even naar het Haarlems Dagblad, wat we openslaan op de vrijdag de 29e mei. Velzende kunstenaars hebben 150 kleine kunstwerkjes over muiden gemaakt. Tijdens de kunstroute, daar ga ik je zo nog iets meer over vertellen, zijn de werken voor het eerst te zien. Hele herkenbare beelden van muiden. Dit gaat iedereen leuk vinden, zo voorziet Dirk van Zonderen. Hij is de organisator van dit hele verhaal. In het gebouw van het decoratelier worden de laatste hand gelegd aan de presentatie van deze werken. In de voormalige gymzaal aan de J.P. Troelstraweg, want daar bevindt zich dat. Ja, we hebben bedacht 150 kleine kunstwerken te laten maken door Velzense kunstenaars. Uiteraard wel met als uitgangspunt dat het over IJmuiden moet gaan, dat lijkt me duidelijk. Ja. We hebben daarvoor houten kubussen aangeschaft van 150 bij 150 mm. En die 150 werken zijn straks 150 dagen te bewonderen. Zo legt Van Zonderen de opzet uit. En dat is een heel leuk initiatief. Hoe zit het met die kunstroute? Nou, voor het vijfde jaar wordt die kunstroute in Velzen gehouden. Zet dat in je agenda. Op 6 en 7 juni zijn op 23 plaatsen werken te bewonderen. En kijk even in het Haarlems Dagblad, want daarin staat een geheel overzicht. Het is niet alleen IJmuiden of Velzen, maar ook Velzenbroek zie ik, Zandpoort. Daar zijn allerlei kunstwerken te bewonderen. Ja, ik draaide hem gisteravond. Dacht, wat is dat eigenlijk een lekker nummer? Even een pubquizvraagje, ken je hem? Wie zijn de uitvoerende artiesten? Geef je 5 seconden. Mooi is als je radio gaat kijken, en dat kan. Visual radio geven we dat een beetje aan. Dan zie je welk nummer er gedraaid wordt. Maar ook radio luisteren. We hebben het over de Brother Johnson. Had je hem goed?

Ja, ik refereerde even naar gisteravond. Toen mocht ik op uitnodiging Remco Lanting vervangen, mijn dierbare collega. Die elke donderdagavond de Disco Train presenteert. Disco, soul, funk van de bovenste plank. Tussen 9 en 11 uur 's avonds. En mocht je een ochtendluisteraar zijn, dan nodig ik je van harte uit om op zo'n donderdagavond eens even de tv uit te zetten. En gewoon naar dit soort lekkere muziek luisteren. Brothers Johnson met de stamp. Met een uitroepteken.

Ja, heb je van het weekend wat te doen? Want de stripdagen komen weer naar Haarlem. 30 en 31 mei overspoelen duizenden stripfanaten de stripdagen in Haarlem. Het gaat tijdens de stripdagen lang niet meer over stripboekjes scoren. Dat was vroeger wel zo. Maar ook over grote maatschappelijke verhalen die verteld worden via beelden en graphic novels. Kijk eens even. Kritisch kijken is het thema van deze editie. En na al die jaren is het gratis festival in Haarlem ooit begonnen in 1992. En dat werd georganiseerd door Joost Zwarte, striptekenaar en ontwerper. Uitgegroeid tot een begrip in de Benelux. Voorzitter Louis Pirenne van de stripdagen Haarlem zegt in het Haarlemsdagblad: maar hoe houd je die stripdagen relevant? Dat is de vraag die we onszelf stelden. Het festival is gestopt met de grote tweedehandsmarkt in het centrum. Ja, dus geen bananendozen meer met tweedehands strips op de grote markt. Maar naast de exposities een contextprogramma met inhoudelijke lezingen en workshops. Want er zijn in Nederland genoeg plekken waar je die tweedehands strips kunt aanschaffen. Ja, daar zit natuurlijk op zich wel wat in. Ja, dat begrijp ik op zich ook wel. Nou, de stripdagen, zet het vooral in je agenda. Waar bevindt zich dat? Dat ga ik je vertellen. Op 30 en 31 mei is de hoofdlocatie de voormalige koepelgevangenis op een steenworp afstand van het station. Maar in de hele stad zijn exposities en lezingen. Zo zegt voorzitter Louis Pirenne. Voor het eerst doet ook Broedplaats de volharding mee aan de Paul Krugerkade op 10 minuten lopen van het station. Nou, kijk even over het volledige programma op Stripdagen Haarlem aan elkaar.nl. Op de zaterdag en de zondag in het Haarlemse. Ain't Nobody. Felix Jaan maakte ervan. Maar het was natuurlijk ook nog Chaka Khan. En dit is al de derde uitvoering. Block and Crown, en die mag er zijn wat mij betreft. Wat vind jij ervan? Moeten we ons houden aan het origineel van Chaka Khan? Laat dat weten via WhatsApp 06 105 105 38.

Ja, moet je die aanraken. Zo'n nummer van Chaka Khan, samen met Rufus. Felix Jaan deed het al een paar jaar geleden. En Block & Crown doet het nu weer. Ja, smaken verschillen. Ik vind het eigenlijk wel lekker klinken. Als we het toch over de disco train hebben, dan kan die prima bij passen. Het zonnetje komt weer door in Haarlem. We gaan naar de 9:55. Dat betekent dat we ons een beetje gaan distancieren en afscheid nemen. Ik heb nog één lekker nummer voor je. Lemon Tree heet het, van Fool's Garden. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Toch een leuk nummer. Zo vlak voor. Haarlem werkt met Jan Gauws vanaf 10:00.

een leuk verhaal over een citroenboom. Fool Garden. Lemon Tree. Het laatste nummer van vandaag de dag, de ochtendshow.

aan. De tune zet zich in. Als je een vaste luisteraar bent van mijn vrijdagavond, vrijdagochtend. Nee, vrijdagavond moet het toch worden. Dan weet je dat dit het afscheidsliedje is. Dank voor het luisteren. Morgen zit hier tussen 7 en 9 Pedro van Looy met de weekendeditie van Vandaag de Dag, de ochtendshow. En zondag is dat Ron Anbeek natuurlijk tussen 7 en 9 voor de zondag vroegvogels. En dan beginnen we weer met een nieuwe werkweek. Nou, dit is geen werk hoor. Vrijwilligerswerk noemen we dit. Dinsdag ben ik weer terug bij je. Dan zitten we al in de maand juni. En volgende week vrijdag, kleine verrassing, hij is even terug. We hebben het over Robert de Blok. Hij gaat afscheid nemen van Haarlem 105, of heeft dat al genomen. Maar hij heeft mij beloofd om toch nog een uurtje even terug te komen. Zet het in je agenda. Vrijdag 5 juni tussen 9 en 10. Is mijn sidekick weer even bij me. Maar dat is pas volgende week. Heb een goed weekend. Geniet ervan. En tot dinsdag. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen. 29 mei.
1: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlem met Martin Garrix en Sheeran. Repeat it.

0: Bloemendaal. 105.
1: Ik heb straks voor je Chris Brown, Leon Thomas en Failing. Maar nu is het uit Nederland, ons eigen kikkerlandje. Haven, Mind Games.

1 van een nieuwe plaat hier bij Haarlem 105. Chris Brown, Leon Thomas en Failing. En je hoort ook daarvoor muziek van Haven en Mind Games. Go to Jim, hij trad op tijdens Bevrijdingspop. Hij was het eigenlijk een beetje min of meer het voorprogramma van Direct. De, ja, wat was het? Maandag? Dinsdagavond was het. Ja. Nu heeft hij een mooie nieuwe single uit, die Go to Jim. En dat nummer heet Vergeten. Hij doet het trouwens overigens samen met Antoon. Gaan de

O2 Jim. 5 mei was hij er ook bij. En dit is een nieuwe single van hem. Dat is samen met Antoon. Een heerlijke nieuwe single van hem. En dat nummer heet Niet Vergeten. Niet Vergeten, want het nummer heet Vergeten. Goedemorgen.

is vandaag wel wat minder tropisch dan gisteren. Wat een weer, hè, gisteren. Jongen, jongen. De hele week al prachtig weer. ILO is dit. En Shine a Little Love. Lekker. Goedemorgen. Wat staat er allemaal op onze website? Wat ook grotendeels straks zal zitten in het Haarlem 105 nieuws om 10:30. Gedeputeerde Esther Rommel. Ja, dus uiteindelijk moesten we eraan, hè, aan dat kort geding van de Marina Parken. Er werd wel een beetje, ja, er werd al druk gebouwd, maar er was toch allerlei gedoe over. En toen was er opeens een kort geding. En ja, het was ja, een ware strijd is daar losgebarsten tussen de gemeente en de provincie. Dat zie je niet zo vaak, hoor, maar wel interessant om te volgen. De NZA Hobby Club viert 50 jaar verjaardag met open dagen, vol modeltreinen en van alles. En een mooi bericht daarover op onze website. Dus daar kun je ook met beelden naar kijken. Kinderen leren over een strandplakte bij vogelenzang. Het is nog niet helemaal zoals het vroeger was. Onrust in Zandvoort tijdens de eerste tropische weekend. We gaan dit evalueren. En ook een nieuw college in Zandvoort daagt oud-topman circuit voor als wethouder. Dus ja, allemaal mooie ontwikkelingen. Schiphol, medewerker aangehouden. Delen gevoelige informatie met criminelen. Er waren volgens mij ook wat personeel van de vliegtuigmaatschappij ook gepakt. Omdat ze niet helemaal alcoholvrij waren in hun bloed. Dan lopen de boetes trouwens wel op. Ja. Nou, dat kun je allemaal bekijken. Dat is allemaal in het nieuws. Ik doe deze nog even. Een opmerkelijke plaat. Vorig jaar draaide hem al. Dus op een gegeven moment weer even on hold gezet. En opeens was het een grote hit. Dan zijn we maar weer gaan draaien. Sam Fender en Olivia Dean en Ryan.

0: Selwijn was dit. En hartstikke nieuwe muziek. En Sam Fender en ook. En Sam Fender, Olivia Dean daarvoor. Ga straks een nummer van je draaien van Whitney Houston. En nog niet helemaal welk nummer. Ik ben bezig. Maar nu is het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In zo'n gebied heeft de politie meer bevoegdheden, zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marina Park Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
3: Hier hebben ze allerlei mooie stuk Sinerina gebouwd, een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Het warme weer houdt nog even aan. Vandaag wordt het zo'n 28 graden en licht bewolkt. Vanavond koelt het af naar 16 graden en morgen wordt het weer zo'n 24 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 3 kilometer file. 3 kilometer file op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Afrit Egmond. De vertraging is 10 minuten door een ongeluk. N231 Alphen aan de Rijn richting Amstelveen tussen Amstelveen en Schiphol 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

lijkt ergens op, hè? Ja. Dan kan ik het toch weer niet helemaal thuis brengen. Ik vind het wel ergens op lijken. Charlie Neer. En Whitney Houston hoorde je daarvoor met Love Will Save the Day. En we hebben je ook weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ook te bekijken op onze website. Ja. En dit is een beetje country. Ja, niet zomaar een... Even wachten. Niet zomaar een country dame. Nee, het is Miranda Lambert.

ik heb hier in mijn eigen database heb ik even op een plusje gedrukt. Want ik vind het toch wel een heel leuk nummer van Miranda Lambert's Crisco. Disco, een beetje country, door elkaar heen. Ze zingt er ook over. Wat een leuk nummer. Ja, helemaal blij.

20ste. En we er alweer 5 maanden op zitten in het jaar 2026. Gaat hard, hè? Mocht je lekker op vakantie gaan, veel plezier ermee. En green, green grass. Was dat, ja. Zo nu en dan zit ik hier in die database te zoeken naar allerlei leuke liedjes voor je. En dan kom ik deze dame tegen, Prinses. Uit Monaco, Monaco. Ja. En ze heette toen Stefanie. Ze leeft nog steeds. En ze ging toen liedjes maken.

0: Het is op vrijdag. En ik heb iemand aan de lijn. François. Goedemorgen, François. Hoe is het?
1: Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Goed, we zitten in de auto, dus alles prima hier in de auto.
0: Ja, want je bent vanuit Limburg op weg naar Haarlem, hè? Om Haarlem eens een beetje te verkennen. En het strand hier, en, of richting Noordwijk. Waar ga je heen?
1: Ja, ik toch proberen richting Haarlem te komen, Jan Otto's. Als wij elkaar dan nog even ergens tegenkomen, zou dat mooi zijn natuurlijk.
0: Ja, dat, en het is ook wel heel leuk dat je mij gewoon Jan Otto noemt. Want dat is inderdaad mijn volledige officiële naam is dat. Hier op de radio heet ik iets anders. Even kijken of ik... ik zal even een naam jingeltje erbij.
2: Jan Gaus.
0: Ja, precies. Hè? Nou, nog een keer.
2: Jan Gaus.
0: Ja, maar goed, voor Jan Otto doe ik het natuurlijk ook. Ja, ik hoor een beetje, François, een beetje oude disco. Kan dat er wel in bij jou? Ja.
1: Dat zou helemaal super zijn. Dan ga ik hem in de auto een beetje harder zetten, Jan.
0: Helemaal goed. Ah, je past je gelijk aan. Dat is heel mooi.
1: Ja, jongen.

0: 2026 Rules Remix. Gregory Porter. En Holding On. Nou, Holding On. Hold Your Horses. Blijf erbij. Het Haarlem 105. Nee, het NOS Journaal komt eraan van 11 uur. En daarna ben ik er weer een uurtje met Haarlem Werk.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar na een ongeluk 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de weg is weer vrij. A7 Den Hoevenhoorn bij Afrit Medemblik 2 kilometer file. N250 Den Helder de Kooi bij Den Helder 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 29 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Haarlem werkt. Ik heb straks voor je Alexia, Alicia, Cara. En Nora Jones en I'm in Trouble.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: En dit is Steve Winwood. Ik heb hem een klein beetje ingekort, want anders duurt hij wel heel lang. Night Train. Oh.

Mariah, Trouble. Alicia Cara, Norah Jones. Ik kan, moet ik eerlijk zeggen, ik kan niet helemaal horen wanneer Alicia aan het zingen is en Norah aan het zingen is. Misschien is er wel een videoclip van, dan zou ik waarschijnlijk wel goed kunnen zien. Ja, Steve Winwood zat daarvoor nog ergens met de Night Train. Dit weekend in Haarlem, en het is een heel groot evenement. Ook als ik kijk naar alle sponsoren van de Haarlemse stripdagen. Het is vandaag, het is morgen en het is zondag op heel veel locaties. De Filmkoepel, de Nieuwe Groenmarkt, het Kunstcentrum Haarlem, Patronaat, allerlei galeries, Sparenboudestraat, Hart, Passant, allerlei, ja, zelfs Hello, I'm Local. Ik zit even hier op, in de schuur natuurlijk ook. Allerlei plekken zitten dus die Haarlemse stripdagen vanaf vandaag, zaterdag en zondag. Schitterende website waar je op kunt kijken en waar je dus gewoon kan zien van, nou, ik wil iets met muziek, dan klik ik op muziek. Ik wil een optreden, ik wil gesminkt worden, ik wil een VR-ervaring, ik wil naar een leestafel of een film zien. Dan klik je erop en dan zie je gelijk de locatie. Je kunt ook op een locatie klikken. Ik klik hier bijvoorbeeld eens even op de locatie Filmkoepel. Nou, pats, boom. Dan krijg je daar gewoon op zaterdag in de Filmkoepel. Van 1 tot... van 1 tot 2 heb je daar dan een optreden. Allemaal... dat is heel mooi om te zien op die website. Wat je daar dus allemaal kunt zien. En dat is dus gewoon Haarlem... Even kijken, ik heb het net opgezocht. De stripdagen haarlem.nl. Waanzinnige mooie... Ja, het is onmogelijk om alles op te noemen. Dat is echt... I love you. Ja, en het gaat beginnen, hè, nu, die stripdagen. Het was natuurlijk al een beetje begonnen. Maar nu dan voor het echt. Dit weekend, vandaag, zaterdag en zondag. De stripdagen in Haarlem. Oeh, heerlijk. Lekker knap weer erbij. Mooi. Ja. Niet al te warm. Dit is

Dance Valley. Daar zal hij bij zijn. Deze geweldige. Deze Calvin Harris. En dit is nieuwe muziek van hem. Samen met Jay-Z. En Satisfy. Ik heb hem wel eens. Stiekem. 2 keer achter elkaar gedraaid. Dit nummer. Ja. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Ik heb hem gewoon nog een keer gedraaid. Hij heeft niemand door gehad volgens mij. Eens even kijken. Komt het Haarlem 105 nieuws er al aan? Nee, er zit nog een nummer tussen van Close to Fire. Met Stepping Stone. Muziek uit de buurt straks. Maar nu is het Adele. En een James Bond film. Skyfall.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
2: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg en is het gewoon echt. En ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan, om het maar op zijn Amsterdamse te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
1: De ingreep is tijdelijk. Per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
3: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
1: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Het warme weer houdt nog even aan. Vandaag wordt het zo'n 28 graden en licht bewolkt. Vanavond koelt het af naar 16 graden. En morgen wordt het weer zo'n 24 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

kunnen heel veel plezier hebben. Heel veel joy hebben in Arnhem met de stripdagen in Arnhem. Dit weekend, vandaag ook al een beetje. Kijk de website stripdagen.nl voor het complete programma. En die prachtige Film Cooper is ook een beetje het centrale, ja, centrale huisvesting van de stripdagen. Daarna wordt het een ander georganiseerd. Ja, zeker. Arnhem 105, goedemorgen. Het is 29 mei en ik heb een beetje disco. Ja, lekker een beetje disco. En ook een beetje disco die je niet zo vaak hoort op de radio. Dat hoop ik toch maar. Dit is Advance, Take Me To.

Giants fans. En Take Me to the Top. Veerplas Festival zit er ook aan te komen in het weekend van 13 juli.

0: Taalweek zit er ook weer in te komen. Rondom 26 juni zal dat zijn. En dan hebben we ook nog 3 keer Pro League. Dat is ook dit weekend zal dat zijn. En dan hebben we ook nog de Special Olympic Nationale Spelen in Haarlem. Veel vrijwilligers zijn daar ook voor nodig. Rondom 12 juni is dat in de stad. Dus er gebeurt wel weer heel veel. En dat is alleen maar goed voor een bruisende stad zoals we dat willen hebben. Ja.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En Bruno Mars zit er zo aan te komen met I Just Might. En die mensen even lekker diep.

Just Mind. En Billy Joel daarvoor met Uptown Girl. Goedemorgen.

Misschien ben je er wel naartoe geweest naar de film van Michael Jackson in de bioscoop. Al die nummers, een aantal van die nummers, komen weer helemaal terug. Mooi.

Michael Jackson en de Human Nature. En zelfs van Michael Jackson, vorige week op nummer 26 is toen Billie Jean binnengekomen, weer in de top 40. Ja, dat was wel mooi, hè? Ja.

0: ben er in ieder geval maandag weer en ben van het weekend ook nog wel een paar keer. Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, soms kan het zo tegen zitten, je rit onderweg naar de studio. Daar hoor je straks nog veel meer over, maar eerst hoor je Billie Eilish.

Billie Eilish met Birth of a Feather. Het is ook alweer een tijdje geleden dat het uitgekomen is. En daar stem mij vraagt, wordt het tijd voor wat nieuwe muziek van Billie Eilish? Ik zal er even bellen. Goedemiddag en welkom bij Haarlem Lunch. Jouw middag vanuit Haarlem met muziek, verhalen en alles wat er gebeurt in de stad. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdagmiddag. Ja, ik ben ook blij dat ik er ben. Ik storm echt net de studio in. Ik was lekker op tijd op het station vanochtend. Dat gebeurt ook niet altijd, maar ik was op tijd. Ik dacht, joh, ik pak lekker 2 treintjes eerder. Rijden er geen treinen. Ja, inmiddels wel weer, maar het duurde en het duurde en het duurde. Ik heb nog een tram moeten pakken. Ik heb nog een bus moeten pakken. Ik heb het veel te warm, maar ik ben er en ik ben er en ik ben er voor jou en ik heb er zin in. En er staat ook weer genoeg op de agenda vandaag, want dit weekend verandert de Haarlemse Vijfhoek in 1 grote openluchtgalerie. Achter deuren, in straten en op bijzondere plekken duikt overal kunst op. En het thema dit jaar is geheim. Het geheim. Na de muziek praten we daarover verder met Tamara van den Berg van de Vijfhoek. Kunstroute 2026. Blijf hangen. Dit is Haarlem Lunch.

0: Raccoon met Love You More. Misschien wel een van de mooiste nummers door een Nederlandse band gemaakt. Als je het mij vraagt dan, hè. Dit weekend verandert de Haarlemse Vijfhoek weer een grote kunstplek. Want het is tijd voor de Vijfhoek Kunstroute. Kunst achter voordeuren, bijzondere optredens. Wandelingen op de... Ja, voor mij zelfs een kunstautomaat. Wat dat is, dat ga je straks allemaal horen. Bij ons aan de telefoon hangt Tamara van den Berg van de organisatie. Goedemiddag, Tamara.
1: Ja, hallo.
0: Hi, fijn dat je er bent. Ja, de Vijfhoek Kunstroute. Ja, voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt, wat is de Vijfhoek Kunstroute precies?
1: Dat is een jaarlijks evenement. Het duurt een weekend. Dus

0: meestal in halverwege mei, eind mei. En dan is de hele Vijfhoek, exposeren daar zo'n 90 kunstenaars in ateliers, woningen, winkels, etalages. Dus er is van alles te zien.
1: En dat is helemaal verspreid over de Vijfhoek in Haarlem?
0: Ja, de hele Vijfhoek. Dus ook alles binnen de Vijfhoek. Dus alles is goed beloopbaar en ja, goed te doen. Vanuit de overzichttentoonstelling op het Nieuwe Kerksplein in de Nieuwe Kerk kan je zien van alle kunstenaars één werk hangt daar. En dan kan je op grond daarvan kan je gaan kijken van, nou, daar exposeren ze. Dan ga je daar naartoe.
1: Dus dan kun je eigenlijk ook kijken of je het wat vindt. En dan ga je eigenlijk op zoek door de Vijfhoek naar die kunstenaar om nog meer te zien.
0: Ja, ja. In de overzichttentoonstelling staat erbij waar die personen allemaal exposeren. Dus dan kan je dat opzoeken.
1: Ah, wat leuk.
0: Een catalogus met een plattegrond. En dan kan je het opzoeken en dan kan je daar naartoe.
1: En dan een lekker dagje door de Vijfhoek. Maar wat maakt juist de Vijfhoek zo'n leuke plek voor die kunstroute?
0: Ja, het is een ontzettende leuke, mooie buurt natuurlijk. Het wordt ook wel de Jordaan van Haarlem genoemd. Ja. Prachtige, leuke huisjes. Het is ook heel pittoresk. Allemaal kleine, leuke huisjes, schattige straatjes.
1: Perfect
0: ook.
1: Om lekker doorheen te struinen om naar kunst te kijken, klinkt het.
0: Ja, heel leuk buurtje.
1: Ja. En het thema dit jaar is het geheim. En dan weet ik dat een geheim wil je niet meteen verklappen. Maar waar kwamen jullie daarbij en wat kunnen we ons voorstellen bij het geheim?
0: Ja, een geheim is natuurlijk iets wat je niet gaat delen. Zeker niet op de radio.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar we vonden het wel een interessant thema om iets mee te doen qua opening sowieso. Dus de opening heeft het thema het geheim. Mm-hmm. En wat dat precies inhoudt, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar
1: dat moeten mensen zelf meemaken.
0: Ik kan wel vertellen dat het altijd een hele bijzondere opening is. Echt een voorstelling, dus niet alleen maar een praatje, maar echt een hele happening is het altijd. Dus dat is heel erg leuk.
1: Ja, en die opening die is vandaag al, toch? Want de rest van het kunstgoed in Dieren begint morgen en zondag. Maar vandaag is de opening al. Daar kun je ook gewoon heen?
0: Ja, zeker. Iedereen is welkom. De opening is om 7:45, 8:15 is de inloop. Om 8:00 exact gaan de deuren op slot. Want dan willen we niet meer gestoord worden, want dan begint de voorstelling. Dus je moet voor 8:00 binnen zijn. De voorstelling zelf duurt ongeveer een kwartier, 20 minuten hoogstens. En daarna is de expositie geopend. Dan kan je vast een kijkje nemen en een glaasje drinken. En dan is het weekend geopend.
1: Leuk, klinkt allemaal goed. En waar was dit? Waar was de opening?
0: In de Nieuwe Kerk, op het Nieuwe Kerksplein.
1: Nieuwe Kerk en Nieuwe Kerksplein. Nou, mooi. Ja. En wat mogen bezoekers dit weekend absoluut niet missen? Natuurlijk, los van de voorstelling. Maar zijn er nog andere dingen? Ja, iets wat je kunt vertellen over de route of iets wat je mee moet maken?
0: Nou, absoluut niet te missen. Dat is onder andere toneelstuk De Biecht.
1: Oh, ja. Klinkt ook weer iets over met geheimen natuurlijk. Ik wil horen terugkomen. Oh. Ja. Dit klinkt alsof er een klein verbindingje los is gebroken. Ik ga even opnieuw bellen, denk ik, want volgens mij zijn we er kwijt. Ik bel zo even terug. In de tussentijd heb ik een lekker ander nummertje voor je.

0: Ja, we zaten midden in een interview met Tamara van den Berg over de Vijver kunstroute. Maar iets liet ons in de steek, de techniek. Maar als het goed is, hangt je weer aan de lijn en kunnen we weer verder.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Hi, hallo.
1: Hallo. Ja, ik was net aan het vertellen over wat er niet te missen is, absoluut niet te missen is, is het toneelstuk De Biecht. Dat is zaterdag om 17:30 in de Nieuwe Kerk, op het Nieuwe Kerksplein. Gratis toegankelijk. En het is een heel leuk stuk en ook ontroerend en mooi. Gespeeld door Fred Rozenhart. Dus daar kan ik zeker aanbevelen. Wat er morgen ook is, zaterdag om 14:00 in de Sophiastraat nummer 25. Een optreden van Liverpool Link. Een muziekduo met hele leuke 60s en 70s repertoire en Ierse folksongs. Dus zij treden daar dan op. En dus dat is ook aan te bevelen om eventjes te kijken.
0: Het klinkt als een hele hoop wat er te doen is. Het is niet alleen maar kunst kijken, maar ook theater. En er is dus muziek. En er zijn ook wandelingen, heb ik begrepen. En de wandelingen die de geheimen van de Vijfhoek blootleggen. En ik snap dat je natuurlijk niet kunt gaan verklappen wat er bloot wordt gelegd tijdens een wandeling. Maar zijn er dus allemaal geheimen in de Vijfhoek? Dat wist ik nog helemaal niet.
1: Ja, Jan Hoving mensen rondleiden door de Vijfhoek. En die vertelt van alles over de Vijfhoek. Dingen die niemand weet. En hij wel. Dus dat is ook hartstikke leuk. En ja, mocht je daarvoor willen opgeven, dat kan nog via de website van de Vijfhoek Kunstroute. Dus dat is ook heel erg leuk om te doen.
0: Ja, dat kun je ook allemaal opgeven. Nou, dat klinkt ook weer heel erg spannend. De Vijfhoek Kunstroute bestaat al een tijdje. Hoeveelste editie is dit?
1: We zitten nu in 2026. Nou, in 2006 was de eerste Vijfhoek Kunstroute. Dus ja, we zeggen 20e editie. Het is alleen twee keer niet doorgegaan vanwege corona destijds.
0: Maar
1: ja, we zijn dus eigenlijk al een tijdje bezig inderdaad.
0: Maar jullie zijn niet van plan te stoppen, heb ik begrepen. Dat dit is niet de laatste keer, ja.
1: Nee, volgend jaar willen we zelfs het hele gebeuren nog wat groter gaan maken, wat uitbreiden. Want wij roepen graag alle uitvoerende kunsten op om ook mee te gaan doen. Vanaf volgend jaar willen we muzikanten, dansers en theatermakers ook vragen om mee te doen, om huiskameroptredens te geven, korte, kleine optredens. Zodat het nog diverser wordt en voor iedereen nog leuker gaat worden.
0: Dus jullie gaan nog verder uitbreiden. Dus ja, ik zal meteen een oproepje doen. Als er nu muzikanten, performers of dansers luisteren die denken, ja, ik wil meedoen. Waar kunnen zij zich aanmelden dan?
1: Ja, dat kan via de website vijfhoekkunstroute.nl en dan naar het tabblad inschrijven. Er staat ook een klein stukje over uitvoerende kunsten. Dus als je dus geen beeldende kunstenaar bent, maar een uitvoerend kunstenaar, dan kan je daar gewoon via dat formulier even opgeven. En dan komen wij bij je terug.
0: Nou, top. Zijn we allemaal bezig met de planning voor volgend jaar. Ik heb begrepen dat er nog een kunstautomaat staat. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is een hartstikke leuk initiatief. Dat is een oude sigarettenautomaat. Die is omgebouwd tot een kunstautomaat. Dat is een initiatief van Ronald Schouten. En ooit begonnen. En dit is een pop-up automaat. Dat wil zeggen dat hij steeds ergens anders staat. En dit weekend van de Vijfhoek Kunstroute staat hij in een Nieuwe Kerk. Daarin zitten allemaal pakjes. De grootte van een pakje sigaretten ongeveer. En in elk pakje zit een kunstwerk. Een origineel werk van een kunstenaar.
0: Okay.
1: Je weet niet wat je trekt.
0: Dus echt dus een random kunstwerkje krijg je dan uit die automaat?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Geen sigaretten?
1: Geen sigaretten.
0: Nee, oké. Okay. Nou, het is ook wel zo gezond om dat niet te doen.
1: Nee.
0: Heb ik nog
1: het is ook nog betaalbaar, want kunst is, soms hebben mensen gewoon geen geld om iets te kopen. Maar zo kan je toch iets kopen, want het is maar €6 en je hebt toch een echt kunstwerkje.
0: €6, nou dat klinkt echt heel erg leuk natuurlijk. En die staat ook in de Nieuwe Kerk, daar komen we toch steeds weer op terug.
1: Ja, precies. Die staat in een Nieuwe Kerk, want daar is dus de overzicht tentoonstelling. Dus ik raad ook iedereen aan die wil komen kijken, eerst naar de Nieuwe Kerk te komen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je alles eventjes bekijken. Daar kan je een pakje kunst kopen. Je kan daar dus morgen ook de biecht zien om 17:30. En dan kan je vanuit daar kan je kijken waar je naartoe gaat. Je kan de catalogus daar kopen. Er zit een plattegrond van Vijfhoek in. met alle locaties waar geëxposeerd wordt.
0: Klinkt helemaal perfect. Perfecte manier om Haarlem in elk geval de Vijf ook nog beter te leren kennen. Op een leuke, hele mooie kunstmanier. Ik heb nog één laatste vraag. Moet je een enorme kunstkenner zijn om dit morgen, van elk geval dit weekend leuk te gaan vinden?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Kunst is allemaal, het is heel divers. Voor iedereen wat wil. Sommige mensen werken heel abstract. Anderen heel figuratief. Dus voor iedereen is er wel iets leuks te zien. Kinderen vinden het ook vaak heel leuk. Dus ik zou zeggen, kom gewoon kijken.
0: Klinkt perfect. Tamara van den Berg van de Vijfhoek Kunstroute. Dankjewel voor je tijd. En heel veel succes dit weekend. En aan alle luisteraars thuis. Ga vooral naar de Vijfhoek Kunstroute. En kijk of je nog een mooi kunstwerkje kunt meescoren uit de automaat.

0: The Power of Love van Huey Lewis en de News. En ik zag The Power of Love langskomen. En ik denk, oh, dat is dat ene mooie romantische nummer van iemand anders. Frankie Goes to Hollywood had ik in mijn hoofd. Dus toen dacht ik, ik was daar helemaal klaar voor. Toen kwam deze. Blijf verrast, maar ik ga hem straks denk ik alsnog draaien. We gaan even tussenuit voor het nieuws bij niemand minder dan Arthur Meijer.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
3: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg en is het gewoon echt, en ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zo'n Amsterdams te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
2: De ingreep is tijdelijk. Per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marinaparken Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
4: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovens, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor twee concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En 99 Den Hoever ten Helder bij Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

met Out of Touch hier op Haarlem 105. Ja, het is wat ver weg, maar in de Gelre Dome speelt volgende week 2 keer Kanye West, oftewel Ye. Ik heb nog nooit zoveel gezeik, denk ik, gehoord over een artiest die naar Nederland zou komen. En het blijkt dus nu dat Kanye West mag gaan optreden volgende week in de Gelre Dome. De gemeente Arnhem heeft de vergunning voor het concert heeft het nog niet afgegeven. Maar het is wel zo, hij wordt wel toegelaten tot het land. Rond Ye is de afgelopen jaren namelijk flink wat ophef ontstaan door antisemitische uitspraken en andere controverses. Daardoor zijn meerdere shows in Europa afgeschrapt, is zelfs de toegang geweigerd tot sommige landen. Ook in Nederland zorgde zijn komst voor discussie tot in Den Haag aan toe. Werd in de Tweede Kamer besproken van moeten we hem het land inlaten. Uiteindelijk is besloten dat het wel mag. Dus het lijkt erop dat 6 en 8 juni die concerten toch echt doorgaan. Ja, wat je daar dan van vindt, dat mag je me laten weten. Maar het maakt in elk geval best bijzonder. Want bij Kanye West gaat het al lang niet meer over zijn muziek.

0: life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Love of My Life van onze eigen Harmse Vrienden Chef Special.
2: De lekkere track.
1: Het is alweer 9:09 en dat betekent dat jij misschien wel je lunch aan het afronden bent, maar ook hopelijk dat die lekkere track voor jou gestild is. En als dat niet zo is, dan heb ik hier een ander nummertje voor jou die hopelijk die lekkere track, ja, wel nog wat rustiger maakt. Nieuwe muziek. En het zijn van twee artiesten die je niet misschien had verwacht dat die samen zouden werken. Namelijk S10 en Oscar and the Wolf. Ik hou altijd heel erg van die nummers eigenlijk die deels bijvoorbeeld Nederlands zijn en deels andere talen. Dus ik heb bijvoorbeeld wel Bluff en The Counting Crows hebben dat ooit gedaan. En nog veel meer bands natuurlijk. En daar kan ik nog wel een paar opnoemen, maar daar zijn we nog een tijdje bezig. Maar ook zij, S10 en Oscar the Wolf, hebben dit dus samen een nummer uitgebracht. Het heet Safe and Sound en het is een perfecte combinatie van hun twee stijlen die samensmelten in hele mooie muziek. Dus daarom is ook deze week de
2: lekkere track. Dit is Haarlem 105.
1: Safe and Sound van Oscar and the Wolf.

0: Lizzo met het liedje Bitch. We gaan even tussenuit voor het nieuws. En straks zijn we terug met een heel uur Haarlem Lunch. Dus blijf lekker hangen.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: We zijn terug met nog een heel uur Haarlem Lunch met het riedeltje van Ver, het hoogste lied, goede muziek. En Bente en Bluff.

Deze bedoelde ik. The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood. Ja, het eerste uur hadden we al een keer The Power of Love van een andere. Maar deze had ik toen in mijn hoofd. En deze is eigenlijk nog veel mooier. Ja, voor de mensen die vorige week ook luisteren. Of de mensen die eigenlijk elke week luisteren. Was het een keer een andere show dan normaal. Dat komt namelijk omdat ik ga binnenkort trouwen. En vorige week stonden in één keer al mijn vrienden in de studio. En die stonden hier niet omdat ze wilden praten over iets wat ze hadden meegemaakt. Maar die wilden mij ontvoeren eigenlijk om mee te nemen met mijn bachelorparty. En het was eigenlijk best wel geinig, want ik heb ze ook meteen geïnterviewd.

0: Goed. Dat fragment heb ik hier klaarstaan, dus als je niet bij was, zo ging dat vorige week in één keer.
1: Ja, ik zit hier mijn radioshow te presenteren en in één keer staat een hele grote groep vrienden bij mij hier in de studio. En als je een beetje mee hebt gekeken, heb je het waarschijnlijk al gezien, dan had ik het hoedje net nog niet op. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het gaat om mijn bachelorparty, want ik ga over een tijdje trouwen. En in de studio ingeschoven, een hele grote groep vrienden, ik ga ze niet allemaal introduceren, maar leuk dat jullie er zijn, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ik ben eigenlijk een beetje spraakloos, dat heb ik al niet echt eerder gehad, dit live op de radio. Wat komen jullie doen precies, jongens?
3: Wat denk je dat we gaan doen?
4: Nou, dat weet ik niet.
5: Kom je ontvoeren?
1: Ja. Ontvoeren, oh.
4: En heb je hier iets van doorgehad?
1: Nou, ik had net wel een andere vriend hier al in de studio die een beetje ongemakkelijk begon te doen. Toen dacht ik al, is dat omdat hij gewoon ongemakkelijk is of dat er iets aan de hand is?
4: Beide.
1: Nee, ik vind het gezellig dat jullie er zijn. Mag ik al iets weten over straks? Of hebben we alleen dit hoedje op? Ik heb hier een fles drank naast me staan. Wat moet ik doen?
5: Ja, wat kunnen we?
4: Oeh, ja. Ben je bekend met Meppel?
1: Ja, we gingen natuurlijk niet echt naar Meppel, maar het was wel een leuke ontvoering. Met een van de leukste ontvoeringen die ik ooit heb meegemaakt. Vorige week werd ik dus in één keer uit studio uitgetrokken. Einde van de show moest ik mee naar Zuid-Limburg en hebben daar mijn bachelorparty gevierd. En ik leef nog. Dat was toch wel even spannend. Ja, maar ik ga natuurlijk dus trouwen, maar ik ga ook wel langer weg. Ik ga 3 maanden reizen over de wereld. Even gebruik maken van mijn huwelijksreis. Betekent dus ook dat ik vanaf na volgende week 3 maanden niet te horen ben de vrijdag tijdens haar lunch. We zijn op zoek naar, we zijn nog bezig eigenlijk met iemand die de show gaat overnemen. Maar in elk geval ben ik er even een tijdje niet meer dan. Volgende week is de laatste show. Mocht je nog wat verzoekjes willen hebben voor dan of iets leuks willen om het even tijdelijk af te sluiten, laat het me dan weten. In elk geval volgende week een knaller van een afsluiter voor 3 maanden, maar niet getreurd. Ik kom natuurlijk altijd terug bij Haarlem 105.

Gabriella Kalimi met Pure Love. En daarvoor hoorde je Joe Bonamassa met Drive By The Exit Sign. En we gaan op reis. En ik ga niet nu al op wereldreis, maar op reis naar een land om een lekker nummertje te vinden bij het grilletje van ver. Vorige week hoorde je Rens live in de studio. En hij zei tegen mij, ik wil dat jij een liedje zoekt bij het land Duitsland. Gelukkig hoefde ik niet heel ver te reizen, maar ik kon redelijk snel op zoek gaan naar een Duits liedje. En dat doen we altijd in het riedeltje van ver. Deze week blijven we dus in Duitsland met het nummer Sommerregen van Joris. Joris brak in 2015 door met zijn debuutalbum Hoffnungloos en Hoffnungsvoll. Waarop ook dit nummer Sommerregen staat. Dat nummer werd niet meteen een schreeuwende hit, maar juist zo'n track die langzaam blijft hangen. Het is namelijk nu wel weer een hit. Misschien heeft dat te maken met de zomer en natuurlijk die zomerregen die daarbij past. Waar hij zo mooi over zingt in dit liedje. Joris is nog steeds, zou waarschijnlijk Joris zijn, nog steeds actief en speelt vooral festivals en zalen in Duitsland en omringende landen en komt het goed uit dat wij omringend zijn voor Duitsland. Hij heeft geen enorme wereldtournee, maar je kunt hem wel tegenkomen op verschillende festivals. Rens, stuur hem naar Duitsland en ik neem je mee naar zomerregen van Joris. Ik zie jullie van ver.

Sommerregen van Joris. Het riedeltje van ver deze week komt uit Duitsland. En mocht jij nou denken, ik ken ook nog wel een land ergens op de wereld. En dan moet ik daar volgende week als laatste keer een liedje bij zoeken. Stuur dan een berichtje naar haarlem105.nl/studio of app naar 0600 5 105 38. En heb ik volgende week bij dat land een liedje gevonden.

0: Ashford en Simpson met het nummer Solid. En we gaan even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem. Maar blijf hangen, want we hebben nog een verjaardag te vieren. En we gaan natuurlijk nog het hoogste lied spelen.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
3: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg en is het gewoon echt, en ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar over Amsterdams te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je tuigen wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
2: De ingreep is tijdelijk. Per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marina Park Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
4: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Het warme weer houdt nog even aan. Vandaag wordt het zo'n 28 graden en licht bewolkt. Vanavond koelt het af naar 16 graden. En morgen wordt het weer zo'n 24 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: 105. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Limp Bizkit met Rollin'. Ja, je hoort het misschien al een beetje in zijn tekst. Ik dacht, ik begin het laatste half uurtje met wat energie. En we hebben denk ik een verjaardag te vieren. 29 mei, dat betekent dat het een verjaardag is van de Britse muzikant Noel Gallagher. Hij wordt 59 jaar. Noel Gallagher, je kan hem kennen van zijn eigen solo carrière, maar natuurlijk ook van zijn band Oasis. We vieren dat vandaag met zijn muziek. Eerlijk, zeg nou eerlijk, want zonder Noel, geen Wonderwall zonder Noel, geen Don't Look Back in Anger en een hele generatie die nog steeds meebrult alsof het 1995 is. Dit is Oasis met Don't Look Back in Anger, ter ere van de verjaardag van Noel Gallagher. Hij wordt 59 jaar.

0: Oasis met Don't Look Back in Anger. Toch wel een van de allerbeste nummers die die gasten gemaakt hebben. Als je het mij vraagt dan, maar ja, niemand vroeg het, dus dan vraag ik het wel even aan mezelf. En het is tijd voor...
1: Het hoogste lied.
0: Elke week spelen wij een spelletje en dan heb ik twee nummers voor jou uit een land, jaar uit onze geschiedenis. En dit jaar gaan we naar 1986. Zometeen twee absolute klassiekers. Prince en Mattia Bazar. Met een jouw de vraag, welk van deze twee nummers was populairder in dat jaar 1986? Welk nummer stond hoger in de hitlijst? En dit zijn ze.

met het nummer... Kiss. En ja, de vraag welke van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten in 1986? Laat het mij weten via haarlem105.nl/studio of app naar 0600 5358. Of kom gewoon gezellig even langs.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ramses Shaffi met Laat Me hier op Haarlem 105. En het is tijd voor de uitslag van...
1: Het hoogste lied.
0: Ik liet net twee nummers horen uit 1986. Kiss, niet Kiss, maar wel Kiss van Prince. En Ticento van Mattia Barzada met de vraag welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten. Het zijn twee nummers die het erg populair waren, maar eentje stond hoger. En ik heb jullie gevraagd welke was dat. En als jullie het goed hebben, draai ik ze allebei. Hebben jullie het fout, draai ik alleen de enige waarvan jullie denken dat die hoger stond. En ik heb de stemmen geteld. De stemmen zat ik mee gecheckt. En de meeste stemmen gelden. En die kwamen uit op Ticento van Mattia Bazar, wat helemaal goed is. En dat betekent dat we twee heerlijke nummers uit 1986 gaan luisteren. Om te beginnen met deze Italiaanse classic die toch blijkbaar echt goed deed in 1986. Waarom weet ik niet. Misschien veel mensen naar Italië op vakantie gingen. Of gewoon veel mensen met goede smaak. Dit is Ticento.

0: Hills of St. Anne van Steven Marley. En daarmee zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze editie van Haarlem Luncht. Mijn ene laatste, zoals ik net al zei, volgende week ben ik er nog om het knallend af te sluiten. Maar gelukkig is er nu ook al iemand om het volgende uur knallend in te leiden. Namelijk niemand minder dan Mika.
1: Een hele goede middag, jongen.
0: Hallo, welkom. Fijn dat je er bent. Komende 3 uur, Mika maakt het weekend. Heb je al een klein tipje van de sluier?
1: Ja, ik ben even deze week gedoken in het nieuwe archief van Beeld en Geluid, wat nu openbaar is. Ik heb namelijk ooit meegedaan aan een quizprogramma. 12 jaar geleden is dat. En die oude beelden heb ik even opgegraven.
0: En dat kun je nu allemaal gewoon bekijken in het archief?
1: Ja, ik verbaas mij ook. Maar ineens is het archief helemaal openbaar. En het gaat echt ver terug, hè? 60, 7 jaar terug in de tijd. En zo goed als bijna alles staat erin. Dus ook de ene aflevering waar ik aan mee heb gedaan.
0: Kijk, heel vet. Ik zit ook even te denken of ik dan zelf ook een keer op tv ben geweest waar ik dat dan nog terug ga kijken. Maar
1: nou, zeker de moeite waard.
0: Ik ga het even checken. Misschien ben ik zo gek. Als ik het niet kan herinneren, is het waarschijnlijk niet gebeurd op tv. Maar ik ga even zoeken. De komende 3 uur, Mika maakt het weekend. Hij helpt je op weg naar je weekend. En ik zie jullie volgende week weer.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Roelofarendsveen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ooit deed ik mee aan een quizprogramma op tv. En daar is nu Beeld en Geluid van. En dat hoor je zo. 105.

Ja, nog een maandje en dan is het zover. Een hele goede middag. Mika hier op Haarlem 105. Draai de Avian Heat even voor je. En de komende 3 uur heb ik nog veel meer lekkere tracks meegenomen. Samen gaan we richting het weekend. En dus ook, samen gaan we richting juli. Ja, want over een maand is het dus zover. Dan staat Bruno Mars voor 3 shows in Amsterdam. In de Johan Cruijff Arena. Die is nu natuurlijk nog helemaal omgetoverd tot een Harry Styles domein. Maar 2, 4 en 5 juli, dan is hij helemaal voor Bruno Mars. Ja, ik vind dat dus wel echt jammer dat het in de arena is. Die is namelijk echt lekker ontworpen om te galmen bij voetbalwedstrijden, weet je wel. Als dat publiek helemaal uit zijn dak gaat van het juichen. Maar het zorgt er ook voor dat als je daar een optreden geeft, dat het verschrikkelijk boud klinkt daar. Verschrikkelijk daar. Mag de pret allemaal niet drukken hoor, want het wordt een super, super sicke show. Ik zag al wat beelden online op de socials. Nou, het is een productie zo Amerikaans. Och, och, och. Bruno Mars binnenkort dus in de arena, maar nu nog lekker hier op Haarlem 105. Dit is Treasure.

0: En ik heb dat dus zeker weten wel gedaan. De nieuwe website van Beeld en Geluid is namelijk live. En daar kun je lekker rondneuzen door het complete archief. Dus televisie- en radio-uitzendingen van de afgelopen, 60, 70 jaar. Super vet en ook heel erg leuk, want ik heb ooit meegedaan aan de Beste Vrienden Quiz. Was toen 12 jaar oud, samen met mijn beste vriend van toen, Marijn, deden we daar aan mee. En daar heb ik eigenlijk in de afgelopen 12 jaar nooit meer echt naar omgekeken. Maar dat kan nu ineens weer. En ik heb toch eventjes teruggezocht naar dat specifieke moment, die uitzending. Kan dus allemaal op de site van schatkamer.nl. En ik heb ook een klein stukje van die uitzending meegenomen. Ja, ik kon het toch niet laten. En als je heel goed luistert, dan hoor je ook dat ik in dit fragment helemaal kapot ga van de zenuwen. Goed, 2014 is dit.
1: Van onze nieuwe vrienden geef ze een groot applaus, Marijn en Mika! Zo, volle tribune, hard geluid, mannen, hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Top, jullie hebben een foto meegenomen. De eerste foto waar jullie samen opstaan, eens even kijken. Oeh, dat is griezelen. Houden jullie een beetje van gek doen, hè, Mika?
2: Ja, zeker.
1: Als jullie vrije tijd hebben, een dagje geen school, wat gaan jullie dan het liefst doen samen?
2: Naar een pretpark of zoiets.
1: Gewoon lekker leuke dingen doen.
0: Ja, ik ging eigenlijk helemaal kapot van de zenuwen. Eerste vraag was meteen in de stress. Ik zeg gewoon wat ik als eerste kan bedenken. En dat hoor je ook gewoon. Dat ik gewoon in de stress ben geraakt. Ik zeg namelijk op de vraag wat we doen samen buiten school naar pretparken gaan. Ja, pure onzin. Ik haat achtbanen. Goed, nou, wel mega cute om terug te zien. 12-jarige ik, samen met mijn vriend. Trouwens, we hebben die aflevering knijterhard verloren. Goed, het is Haarlem 105 en dit is Calvin Harris en Obsessed.

weinig bands die ik zo verschrikkelijk vind als deze. Somjeu en 24 Hours op 105. Ja, ze zijn op dit moment ook op tour met een nieuwe album dat net uit is. Zelfde titel, 24 Hours. Ja, stonden deze week bijvoorbeeld nog in Paradiso in Amsterdam. Een goede vriend van mij was daar aan het werk. Verzorgde de merch voor de band. Ja, en hij stuurde mij dat hij nogal verbaasd was over hoe oud iedereen in die zaal was. Ja, nog nooit zoveel bejaarden gezien bij een concert, zei hij. Maar helaas, dat verbaast mij dan ook weer helemaal niks. Nee, want in mijn ogen luisteren alleen mensen die echt bijna doodgaan naar Somjeu. Want van die muziek wil je gewoon echt niet meer bestaan. Hey, muziek waar het leven wel leuk van wordt, Something Good van Ilse Lange. Hoor je op 105.

0: Haarlem 105 en Don't Call Me Baby. Wat een lekkere weekendtrek. Nog 2,5 uurtjes te gaan, dan kunnen we echt losbreken. Zometeen de Haarlemse hitmix. 3 hits in een mix. Ik ben wel benieuwd hoeveel jij daarvan kunt herkennen. Maar nu eerst het nieuws van 2:30.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veilig.

0: Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de Krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
1: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, Krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
0: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Het warme weer houdt nog even aan. Vandaag wordt het zo'n 28 graden en licht bewolkt. Vanavond koelt het af naar 16 graden en morgen wordt het weer zo'n 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaar. Een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer. Want bij Amsterdam Hemhavens staat een kapotte vrachtauto. De weg is daar eventjes dicht. En 99 Den Hoever Den Helder. Bij Den Helder 3 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Imagine Dragons en I Don't Like Myself op Haarlem 105. Vrijdagmiddag, 3:08. Mika hier. Ja, ik heb een uitdaging voor je. Lukt het je om de titel of artiest van 3 tracks tegelijk te ontdekken? Ja, we spelen namelijk de Haarlemse hitmix. Daarin heb ik 3 intro's van hits door elkaar gemixt. En van elke track hoor je steeds 2 noten. En zo wisselen ze elkaar af. Ik ben dus heel erg benieuwd hoeveel van die tracks jij kunt herkennen. Ja, mocht je een antwoord hebben, laat je dan vooral weten via haarlem105.nl/studio. Of app, hè, kan met de studio via 06-105-105-38. Oké, het gaat dus om 3 hits. Welke herken jij in deze hitmix?

Oké, denk even rustig na. Laat het weten welke hits jij herkende. Kan via haarlem105.nl/studio of appen met 06 105 105 38. En de antwoorden, die bespreken we zo meteen. Maar eerst hoor je Donna Summer.

Donna Summer en Love is in Control. Ja, hiervoor kreeg je van mij de Haarlemse hitmix. Daar zaten 3 hits in de gemixt, maar welke herkende jij?

uitgebracht in 1995. Wonderwall en Oasis. Ja, veel goed nieuws afgelopen jaren rondom de band. De broers die na jaren weer bij elkaar zijn en weer gaan optreden. Ja, en daarnaast houdt het ook niet op voor de fans, want ook een documentaire is in de maak over de band. Veel te doen dus om Oasis. Het was het eerste antwoord uit de hitmix. Het tweede antwoord, die komt uit 2007.

samenwerking tussen Rihanna en Jay-Z, Umbrella. Nou, wordt het alweer tijd dat die Umbrella erbij gepakt wordt? Na een weekje zon wordt dit weekend regenachtig. Ja, helaas, niks aan te doen. Door naar de laatste track, uitgebracht in 2022.

De man die deze maand Amsterdam volledig op zijn kop zet. Harry Styles. Ja, je hoorde zijn hit As It Was. Het is het laatste antwoord uit de Haarlemse hitmix. Ja, en heb je er een paar goed? Of wil je nog even oefenen voor de volgende? Nou, dat oefenen, dat kan op TikTok. Mika / Hoppenbrouwers. Dan vind je nog veel meer opgaves. En ik weet zeker dat als je dan volgende week een stuk beter afgaat.

Alan Clark op 105 en Back in My World. Ik las deze week een quote en die sprak mij echt heel erg aan. Ja, hey Mika hier. Ik las dus deze week een interview over de waanzinnige artiest Jalen Nganda. Gaat over zijn carrière en zijn jeugd, dat interview. En daarin, dat interview werd eigenlijk gehouden omdat zijn tweede album volgende week uitkomt. Doctrine of Love gaat het heten. En in dat interview ging het onder andere over de support van zijn ouders. En zo vertelde hij: My parents supported me, but more importantly, they never asked me if I had a plan B. Ja, en dat raakte wel bij mij of zo. Want als je een droom hebt die je wil laten lukken, dan is het enige waar je voor moet gaan. Ik ben het helemaal eens dus met deze man, Jalen Nganda en Doctrine of Love. Je hoort deze single van zijn nieuwe album op Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog reuze mee met de drukte als je het afzet tegen de rest van het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wel een kwartiertje vertraging bij Roelof Arensveen. 10 minuten op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens. En 20 minuten vertraging op de N99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Nog 2 weken en dan spelen we voor het eerst op het WK. Ben jij al een beetje WK-ready?

weet het nog als de dag van gisteren. Het prachtige optreden van Michael Kiwanuka. The Rest of Me hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, dat optreden was op Down the Rabbit Hole. Stond toen zelf bijna vooraan. En ik heb de hele show kippenvel gehad. Want wat een waanzinnig artiest is Michael Kiwanuka. Ja, dat ik vooraan stond was trouwens niet echt per se geluk of zo. Het veld was namelijk echt maar voor de helft gevuld. Verbaasde mij, maar wat bleek, Nederland speelde tijdens die show. En toen was er een voetbalwedstrijd voor het EK, als ik me niet vergis. En dus stonden veel mensen daarnaar te kijken, in plaats van naar Michael Kiwanuka. Ja, het is niet te bedenken, bizar. Over 2 weken dan begint alweer het WK. Mensen, kinderen, wat verliest de tijd. 14 juni, dan spelen we voor het eerst. En dan moeten we meteen tegen die verraderlijke Japanners. Altijd lastige wedstrijd. Ik vroeg me af, heb jij al een beetje oranje kort? De vlaggetjes van zolder gehaald? Of stonden ze nog in de gang van Koningsdag? Ik ben wel benieuwd. Ik heb sowieso super veel zin in 14 juni. Vooral ook omdat mijn afstuderen dan ingeleverd wordt. Ik ben er echt wel behoorlijk klaar mee. Dus nog heel even en dan gaan we los. De selectie is bekend voor de WK en de spaaracties liggen al in de winkel. Dus het aftelen is begonnen. Haarlem 105, menu Rondé.

en George Michael met Somebody to Love. Ja, je hoort het hier op Haarlem 105. De omroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En samen tellen we hier af tot het weekend begint. En dit weekend staan er ook weer een hoop optredens te gebeuren hier in Haarlem. Patronaat bijvoorbeeld, de Minor Operation.

boeking die 15 jaar samenwerking viert? Of wat dacht je van het Haarlem Studentenkoor die in de Groenmarktkerk laat horen wat ze allemaal kunnen? En vanavond ook al Blauwtzoen in Veel. Ja, en als ik naar een optreden ga, dan luister ik het liefst de hele dag muziek van de artiest waar ik heen ga. Vooral om lekker in de sfeer te komen, gewoon lekker klaar te stomen. Dus ik dacht, laat ik dat ook doen voor een ander. Vanavond dus Blauwtzoen. En voor de mensen die daarheen gingen, dacht ik, ik voed even lekker die kriebels in je buik. Blauwtzoen draai ik daarom voor je op Haarlem 105. Dit is Promises of No Man's Land.

Jan, die vanavond hier in Haarlem in de Veel op gaat treden. Blauwtsoen en No Promises of No Man's Land. Voor iedereen die daarheen gaat, heel veel plezier. En stuur vooral wat fotootjes deze kant op. Hè. Vinden we leuk om te zien hier bij 105.

Raak en Smaak op Haarlem 105 en Squeeze Me. Heb jij met je sportteam de feestopstelling al gebruikt? Nou, de band One Republic stond op het punt dat te doen. Ja, vaak zo aan het einde van het seizoen, vlak voor de zomer, doe je toch even met je team even alle spelers op een willekeurige plek opstellen. Oftewel, de feestopstelling. Iedereen een nieuwe positie die ze nooit eerder hadden. Spits ineens als laatste man, keepertje links voor, de middenvelder op doel, je kent het wel. Ja, voor mij echt een iconische ervaring. Zat vroeger op hockey en die laatste wedstrijd was altijd zo lekker, totale chaos. Beide teams de feestopstelling, want ja, het maakte toch allemaal niet meer uit voor de rankings. Heerlijk. Ja, One Republic, de band, die overwoog dat dus deze week voor hun optreden in Praag. Ja, en een filmpje van die feestopstelling, die deelden ze. En dat klonk ongeveer zo.

0: Seriously?
1: Ja, medelijden voor het publiek in Praag toch niet gedaan. Misschien maar beter ook, want een feestopstelling zorgt vaak voor veel blessures. En dat kan One Republic tijdens een tour echt niet gebruiken. Je hoort ze nu met Rescue Me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me?
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
3: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg en is het gewoon echt, en ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zijn Amsterdams te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk leren.
2: De ingreep is tijdelijk. Per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marina Park Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
4: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Het warme weer houdt nog even aan. Vandaag wordt het zo'n 28 graden en licht bewolkt. Vanavond koelt het af naar 16 graden. En morgen wordt het weer zo'n 24 graden.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging vanmiddag in Noord-Holland die staan op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk. En ook 10 minuten na een ongeluk op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Amsterdam over Amstel. En 99 Den Hoever, Den Helder. Bij Den Helder altijd nog 20 minuten oponthoud. En 20 minuten vertraging heb je ook als je in de file komt op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgraaf. Dijk 3 kilometer bij de aansluiting met de N514. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Chris Brown op 105 en Fallin. Ik vroeg me af, heb jij hem al gezien, de film over Michael Jackson? Ja, afgelopen week misschien wel het perfecte moment voor. Klinkt gek als je er alleen maar zon is geweest, maar een bioscoop is ooit de allereerste plek geweest met een airco. En dus gingen mensen in de zomer naar de film om lekker af te koelen. Ja, fun fact. En ook de reden dat ik deze week naar de bioscoop ben gegaan. Ik zag daar denk ik de saaiste film van het jaar. Father, Mother, Sister, Brother. Nou, wat mij betreft wel het overslaan waard, zeg maar. Ja, en die Michael Jackson film, ja, die heb ik nog niet gezien. Schijnt geen thriller te zijn, maar wel de reden dat deze track weer in de hitlijsten staat. Thriller hoor je op Haarlem 105.

0: Sam Henshaw op Haarlem 105. Hey, ik vond dat er deze week veel belangrijk nieuws was. Haarlem 105 dus met de hair down die je hoorde. Ja, en gelukkig zat er tussen al dat belangrijke nieuws niet alleen maar negatief nieuws. Ook het WK, de AOW-leeftijd en Erasmusbrug kwamen voorbij. En ik zag een filmpje van een dronken man in Delft die een kerk beklom. Heb je dat gezien? Ach, ach, ach, wat lachen. Ik kom zelf uit Delft en ik moest zo lachen toen ik die video zag. Vooral omdat ik weet dat dit vaker is gebeurd. Ja, man, man, man. Die studenten ook altijd. Hey, om ervoor te zorgen dat je toch helemaal bijgepraat bent voor het weekend, zet ik even de belangrijkste nieuwsberichten voor je op een rij. Samengevat in 105 seconden. Zo ben je weer helemaal up-to-date voor de vrijdagmiddagborrel. Ja, en het belangrijkste nieuws van deze week, die hoor je dus nu.
1: Het Amerikaans bedrijf mag het bedrijf achter DigiD niet overnemen. Dat is het systeem waarmee je kan inloggen bij overheidsinstanties. Dit heeft staatssecretaris Aarts besloten na onderzoek door een onafhankelijke overheidsorganisatie. Zij kijken hoe groot risico's van overnames zijn voor de nationale veiligheid.
2: Het is natuurlijk ingrijpen in de markt. Een besluit wat ik ook niet lichtzinnig heb genomen. Maar het feit dat we die risico's niet weg konden nemen en het publiek belang niet konden garanderen, maakte dit voor mij noodzakelijk.
3: Officieel is er nog steeds een bestand in Libanon. Maar daar lijkt het steeds minder op. In het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen nu de gele lijn overgetrokken. Op die lijn waren ze gestopt toen het bestand inging. Israël waarschuwt ook de inwoners van deze drie plaatsen dat ze moeten vertrekken vanwege de gevechten.
4: Vijf mensen die langer dan een week vastzaten in een grot in Laos zijn bevrijd. De mannen waren op zoek naar goud toen de grot volliep met water omdat het hevig ging regenen. Lange tijd was onduidelijk waar in de grot de mannen opgesloten zaten en of ze nog leefden. Twee mannen worden nog vermist. Naar hen wordt verder gezocht.
5: Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Dat melden de Chinese autoriteiten. Meer dan 100 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij hebben een giftige stof ingeademd. Mijnongelukken komen in China vaker voor, ondanks strengere veiligheidsregels van de overheid in de afgelopen jaren.
1: Rico Verhoeven heeft de bokswedstrijd tegen wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. Hij heeft aangekondigd een rematch te willen omdat hij het niet eens is met het einde van het gevecht. De scheidsrechter besloot de wedstrijd te stoppen in de 11e ronde. Dat is de ronde voor de laatste omdat Rico Verhoeven hard geraakt was.
0: Ja, en zo ben je weer helemaal bij. Het weekend komt eraan, maar nu eerst Justin Timberlake.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Verder is het niet heel erg druk op de Noord-Hollandse wegen, maar op een paar plaatsen staat het wel vast. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Een kwartier extra op de A9 momenteel vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 15 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk. Daar staat de file voor de aansluiting met de N514, 3 kilometer. En op de N246 vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk een kwartier vertraging bij Westzaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Trainen voor de zomer. Niet je summer body, maar je blaas. Ben jij al begonnen?

never too much op Haarlem 105. Nou, ik kan nog wel een paar momenten bedenken waar het even too much was, hoor. Laatst nog op de personeelsborrel van de Omroep bijvoorbeeld. Ja, Fred Baker en Wolfman hoorde hier. Goedemiddag, Mika hier. Ja, afgelopen tijd waren we met de Omroep namelijk een rondje gaan varen hier in Haarlem. Onder het genot van een pilsmannetje uiteraard. Nou, toen richting het einde van de bootrit werd het, of boottocht eigenlijk, werd het wel een beetje too much. Moest zeiken als een paard, maar ja, dan zit je vast op zo'n boot. Gaat niet zomaar, zeg maar. Bijna waren mijn schoenen helemaal volgelopen, laat ik het zo zeggen. Dit weekend maar weer eens die blaas gaan trainen. Ook deze zomer moet ik natuurlijk weer in het publiek bij de festivals kunnen volhouden. Pils op het terras drinken maar dit weekend. Het zit er niet anders op. Om die blaas maar een beetje op te rekken. Hey, voor het weekend kan beginnen de muggenbult nog van Tisa Smit. En ook de vrijdag vibes komen eraan. Nu eerst Camila Cabello en Liar op 105.

0: Dangerous Love op van Sekou op Haarlem 105. Ja, en elke week schrijft Tisa Smet een column. De Muggenbult heet die. En daarin gaat het over onderwerpen die haar bezighouden. Ja, volgende week dan hebben we een speciale editie. Ze zit dan in Frankrijk, als ik me niet vergis. Maar nu eerst die van deze week, voor we uitlopen op de zaken. Die gaat deze week over het openbaar vervoer.
1: Ik ben een 23-jarige vrouw en ik heb nog steeds geen rijbewijs. Niet omdat ik het nooit geprobeerd heb, geloof me, dat heb ik wel. Maar voorlopig ben ik dus veroordeeld tot het openbaar vervoer. En eerlijk, dat voelt soms alsof ik gestraft word voor het maken van een duurzame keuze. Een retourtje Haarlem-Amsterdam kost tegenwoordig ruim 11 euro. En wil je van Haarlem naar Utrecht, dan ben je bijna 30 euro kwijt. Voor een trein. Geen privéchauffeur, geen champagne, gewoon een stoel waar waarschijnlijk nog een halve croissant van de vorige reiziger onder ligt. En toch zou het openbaar vervoer juist het perfecte systeem moeten zijn voor een land als Nederland. We wonen dicht op elkaar, de steden liggen relatief dicht bij elkaar en we hebben al een enorm spoornetwerk. In theorie is het ideaal. Duurzaam, efficiënt en goedkoper dan allemaal apart in de auto stappen. Geen parkeerproblemen, geen files, gewoon instappen en gaan. Alleen werkt het in de praktijk steeds minder zo. Treinen zijn duur, vallen uit.

0: uit, rijden onregelmatig en op sommige stations voel je, zeker als vrouw, niet altijd even veilig. En ondertussen krijg je als reiziger het gevoel dat je vooral dankbaar moet zijn dat er überhaupt nog een trein rijdt. Wat ik misschien nog het vreemdste vind, is dat dit probleem al bijna 200 jaar bestaat. Al in de 19e eeuw discussieerde Nederland over de vraag of spoorwegen wel geschikt zijn voor marktwering. Toen ook al bleek dat commerciële belangen botsen met wat een land eigenlijk nodig heeft. Een betrouwbaar netwerk dat voor iedereen werkt. Want een spoorlijn is geen hip koffietentje dat failliet mag gaan als het niet genoeg winst maakt. Openbaar vervoer is een publieke voorziening, net als onderwijs of zorg. Mensen moeten naar werk, studie, familie of het ziekenhuis en moeten kunnen reizen zonder eerst hun spaarrekening te moeten checken. Toch blijven we doen alsof concurrentie alles oplost. Alsof nog meer marktwering ineens wel gaat zorgen voor goedkopere kaartjes en betere treinen, terwijl vrijwel iedere eerdere poging vooral chaos opleverde. Verschillende vervoerders, ingewikkelde systemen, hoge kosten en eindeloos gedoe. En uiteindelijk betaalt de reiziger de prijs. Wat ik misschien het meest frustrerend vind, is dat reizen met de trein eigenlijk aantrekkelijker zou moeten worden. We willen minder auto's, minder uitstoot, we willen duurzamere steden. Maar ondertussen voelt autorijden soms goedkoper, makkelijker en betrouwbaarder dan de trein. Dat is toch absurd? Ik heb nog steeds geen rijbewijs, maar misschien komt dat ooit nog. Al zou ik het heel erg fijn vinden als het openbaar vervoer weer openbaar voelt. Niet een luxe product waar je geluk mee moet hebben, maar iets dat gewoon altijd goed geregeld is.
1: Tisa Smet en haar column De Muggenbult op 105. Ja, en met haar column stuurt ze ook muziek mee. Deze week is dat een liedje van Train. Ja, hoe toepasselijk. Dit is Drive By.

deze week 3 jaar geleden dat de Queen of Rock and Roll overleed. Ja, wat een bijzonder leven had zij met een toch wel tragisch einde. Tina Turner hoorde je op Haarlem 105, samen met Rod Stewart en It Takes Two. Ja, Tina Turner groeide in haar leven van achtergrondzangeres uit tot Queen of Rock and Roll. En dat begon eigenlijk allemaal op het podium achter de artiest Ikke. Ja, en veranderde naast hem te gaan staan. En ja, ze hadden op een gegeven moment zelfs nog even een relatie en kregen daarbij zelfs een kind. Later kreeg ze ook nog een kind met muzikant Raymond Hill. Ja, en hoe tot nu toe prachtig dit verhaal ook is over de vrouw die een carrière in de muziek weet te bewachten. En daarna 2 prachtige zoons krijgt. Ja, zo tragisch eindigt het verhaal eigenlijk voor haar. Want een groot drama voor Tina Turner vindt plaats als haar 2 zoons overlijden in 2018 en 2022. Ja, zelf heeft ze dan op dat moment een lang ziektebed en uiteindelijk overlijdt Tina zelf in 2023. Ja, zoiets tragisch, dat gun je eigenlijk niemand. Zeker niet iemand die voor zoveel mensen zoveel betekend heeft zoals Tina dat deed. Deze week dus 3 jaar geleden, op 24 mei 2023, overleed Tina Turner op 83-jarige leeftijd.

0: weekendmuziek op Haarlem 105. Veel meer van dit soort waanzinnige lekkere tracks komen eraan. Maar nu eerst het nieuws van 4:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
3: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg is het gewoon echt, en ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar over zijn Amsterdams te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
2: De ingreep is tijdelijk. Per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marina Park Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
4: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovens, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
2: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan het ook onweren. Vannacht koelt het af tot een graad of 15.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 144 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. En vanmiddag en vanavond kunnen er zware buien vallen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. A4 Amsterdam-Den Haag. 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Kwartiertje extra op de A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden. Kwartier vertraging op de N246 vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk. 2 kilometer file bij Westzaan. De N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een half uur lang de allerlekkerste weekendmuziek komt eraan. Het zijn de Vrijdag Vibes. Ja, en we beginnen met een verzoekje. Wil je dat nou ook? Stuur dan jouw verzoekje in via haarlem105.nl/studio. En wie weet beginnen we binnenkort de Vrijdag Vibes met jouw favoriete muziek. Deze week hoor je een verzoekje van Thijs. Hij wil graag de nieuwste van de Gurriers horen. Dit is Nobody's Coming to Save You.

In één klap alle frustratie eruit. The Gurriers en Nobody's Coming to Save You. Door naar de andere kant van gitaarmuziek. Het tegenovergestelde op het spectrum. Lieve muziek van Royal Otis. Dit is Sofa King op H3.

talk to you. Lekker houden op je weg to houden. Ja, die weg wordt alleen nog maar aangenamer door Balu Brigada. Dit is So Cold.

Dit doe ik echt alleen maar omdat ik dat gewoon echt heel erg grappig vind. Je hoorde Higby en Girl in Red, omdat je graag de nieuwe track van Ishaat Rashad wil laten horen. Want die heet dan weer Boy in Red. Ishaat Rashad.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in onze regio. Vanmiddag en vanavond moet het verkeer ook rekening houden met zware onweersbuien. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. De half uur vertraging tussen Schiphol en Zoetewoude Rijndijk rijdt het langzaam over 22 kilometer. Kwartiertje extra op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport. Kwartier extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. Kwartier vertraging op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Daar staat 4 kilometer. File bij knooppunt IJmuiden en een kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder onderbreking.

de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
2: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg is het gewoon echt, en ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar over Amsterdamse te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische

0: Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. Na 2 jaar werkzaamheden hebben de krukjesbruggen al sinds vorige week een storing. Door een vooralsnog onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet bediend worden. De provincie is bezig met onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor moeten de bruggen even dicht. Gisteravond waren ze al een tijdje afgesloten voor het autoverkeer. Vanavond en vannacht zullen ze wederom tussen 8 en 5 afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de brug. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
1: Hier hebben ze allerlei mooie stuk Siemerina gebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
0: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. De koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt. En het weer, fikse regen- en onweersbuien. En komend weekend zonnig en zo'n 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land en ook in onze regio vanmiddag en vanavond kans op flinke onweersbuien. Op de A4 rijdt het langzaam in onze regio vanuit Amsterdam naar Den Haag tot aan Roelof Arendsveen over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Kwartiertje op onthoud op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten tijdsverlies als je kiest voor de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is de spits nagenoeg voorbij. Houden wel rekening mee dat er zware onweersbuien over ons land trekken. Dat treft ook de regio Noord-Holland. Je hebt bijvoorbeeld nog 5 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer nog 8 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer. En op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand, tussen het Palace Hotel en voormalig Holland Casino, aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
2: Het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ja, en spijtig genoeg en is het gewoon echt, en ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zijn Amsterdamse te zeggen, dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je tuigen wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
1: De ingreep is tijdelijk. Per dag wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Vandaag vindt het kort geding over de bouw van luxe vakantiewoningen in Bloemendaal plaats. Gemeente en provincie liggen al lange tijd overhoop over de voorgestelde bouw van 350 luxe vakantiewoningen op Marinapark Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie is er een opvattingsverschil over de term plaatsgebonden kampeermiddel. Zij vinden dit tenten, campers en andere middelen die tijdelijk verwijderd kunnen worden. Bungalows vallen hier niet onder. Dit gaat volgens de provincie in tegen het originele bestemmingsplan en het behoud van de natuur in de omgeving. Hiervoor is al eerder gevraagd om te stoppen met het plan. De gemeente ging hier niet in mee, waarop de provincie naar de rechter stapte. Inmiddels is al begonnen met de bouw. Wanneer de rechtelijke uitspraak volgt, is vooralsnog onbekend. Het OM heeft tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen een taakstraf en rijontzegging geëist. Vorig jaar reed hij een demonstrant van Extinction Rebellion aan tijdens een demonstratie voor het provinciehuis toen hij de parkeergarage in wilde rijden. De politicus wordt onder meer verdacht van een poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vreedzame betoging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en klachten aan rug en knie op. Van Tichelen zelf zegt de demonstrant niet te hebben gezien en dat er geen sprake was van opzet. Justitie gaat hier niet in mee en eist een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar. En voor cultuurliefhebbers is er dit weekend genoeg te beleven in de stad. Zo zijn er de stripdagen en de studentenexpo van de Kunstacademie. Voor wie het liever wat kleiner houdt, is er in de Waardepolder ook iets te beleven. NZH Hobbyclub viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige vervoerder, is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere.
3: Hier hebben ze allerlei mooie stuk scenery nagebouwd. Een stukje hoogovers, krukjes, een mooi skigebied, een heel groot mooi station. En zoals je ziet rijden de treinen al goed.
1: De hele reportage met nog meer miniatuurtreinen is terug te vinden op onze website haarlem105.nl.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen- en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: En natuurlijk weer een verse episode zonnige wel van Journey.

0: Als Martin Gauws had meegedaan aan dit programma, had hij ongetwijfeld gezegd...
1: Wat is het lekker,
0: hè? Lekkere plaat. Basement Jackson, Red Alert, hier bij Turn Up The Boat. En daarvoor draaiden we natuurlijk nog Eternal en B.B. Winans' Wanna Be The Only One. We kijken even naar de klok, 7:15. En ja, traditiegetrouw bellen we dan altijd met een van de coaches. En wie zou het op deze prachtige mooie 1 mei weer zijn?
2: Turn Up The Boat presenteert de apotheose van je vrijdagavond. Het item speciaal voor jongeren. Yeah! Mindset moment. Anton Broers.
0: Het is Anton Broers. Jawel. Anton, goedenavond.
3: Jawel, goedenavond op deze prachtige dag.
0: Ja, het is een mooie dag. En dat begon eigenlijk al goed met het zonnestraaltje wat zo langzaam tussen die wolken aankwam. En ja, ik moet zeggen, ik word altijd wel wat vrolijker als het weer ook mooi is. Niet dat ik de hele dag loop de depressie lijden, maar het brengt wel wat met de mensen mee, hè?
3: 22 graden voelt lekker. En die blauwe lucht en zon die we nu hebben geeft heel veel licht. En daar reageren we ook als mens positief op.
0: Ik heb altijd een soort graadmeter. En dat komt ook van het boek van Martin Bril. Die ooit schreef over rokjesdag. Maar ik merk al dat in het voorjaar of de start van de zomer, tussen het voorjaar en de zomer in, zie je op een gegeven moment steeds meer rokjes voorbij komen. En ook korte broeken, maar hè, als man zijnde, in ieder geval ik spreek even voor mezelf, let ik toch altijd sneller op rokken dan op korte broeken.
3: Ik herken wel wat je zegt, Johan. Ik vind vooral mooi dat we in Nederland, en dat geldt voor meiden en voor jongens, dat we heel snel, als het mooi weer is, gewoon onze kortere kleding uit de kast halen en er heerlijk van buiten gaan genieten.
0: Lekker die vitamine opslurpen, dat we ons allemaal lekker gaan glowen, letterlijk ook. Ja, nou. En van het glowen gaan we ook, want dat doen we natuurlijk van de zon, maar dat doen we ook als er voldoende saldo op onze rekening staat. Daar kun je natuurlijk ook af en toe van gaan glowen. En daar gaat het natuurlijk ook deze maand over. Money moves. Van zakgeld naar zelfrespect. We zien dat jongeren toch, sommigen, niet allemaal, af en toe toch wel wat uitdagingen te lijf gaan met geld rondom status en sparen. En jij zult ongetwijfeld ook wel eens een keer wat mensen meemaken in de praktijk of in en om je directe omgeving die daar wellicht ook wel eens een keer wat uitdagingen in vinden.
3: Dat klopt helemaal, Johan. En dat laat onverlet dat we in ons leven geld nodig hebben. Dat geldt voor ieder mens.
0: Zeker.
3: Dus geld is belangrijk. Geld is een absoluut een belangrijk onderdeel van onze levens. Maar waar het fout kan gaan, is dat we gaan baseren, onze eigen waarde, ons zelfrespect, wat in het thema voor deze maand zit, gaan baseren op de hoeveelheid geld die we hebben. En we weten allemaal, niet iedereen wordt schatrijk. Maar dat betekent niet dat niet iedereen een goed gevoel over zichzelf zou kunnen ontwikkelen.
0: Ja, precies. Ja, dat hoef je niet te ontlenen aan geld of aan het gevolg van geld. Dus dure auto's, pakken of andere bezittingen die kunnen representeren dat je wat geld op de rekening hebt, zullen we maar zeggen.
3: Dat klopt. En de uitdaging die we hebben, maar die zeker jongeren hebben, is dat toch, als je naar onze maatschappij kijkt, toch wel gebrainworst worden in het idee, als jij nou veel geld hebt, dan ben je gaaf. Als jij dure spullen kunt kopen, dan ben je hartstikke cool in deze maatschappij. Dus het idee dat wordt meegegeven terwijl we opgroeien en wat ouder worden is, je moet veel geld hebben en dan ben je gaaf. En daar kan het heel erg fout gaan voor jongeren.
0: En als die jongeren nu luisteren en denken, ja, broer of zwa, dat soort termen hoor ik af en toe voorbij komen. Dat zal allemaal wel, maar als je alleen maar een studiefinanciering hebt en weinig geld op je bank of in het handje hebt, dan is dat makkelijk praten. Hoe kun je zorgen dat ze zich daar ook wat minder van aantrekken? Is daar nog een oefeningetje voor om te gaan hummen ergens midden op een bootje op een meer? Of zijn er wat meer praktischere tips daarvoor?
3: Het is goed. Ik heb misschien twee praktische kleine tips voor dit moment.
0: Mm-hmm.
3: Wees je er bewust van dat je niet laat bepalen door geld wie je bent. En dat is, sta er maar eens bij stil. Mijn identiteit, wordt die nou bepaald door hoeveel geld ik heb? Of zou ik misschien daar zelf wat aan kunnen doen? Dat is het eerste stapje.
0: Mm-hmm.
3: En het tweede stapje is, onafhankelijk van mijn geldsituatie, zou ik kunnen kiezen, en dat is ook mijn advies aan de jongeren, kies zelf wie je wilt zijn. En kies zelf hoe je je wilt presenteren. En uiteindelijk is geld een gevolg van wie je bent en wat je gaat doen in deze maatschappij. Dus keer het om. Kies eerst, ga doen. En dan zal ook stap voor stap het geld naar je toe kunnen komen.
0: Dat kun je ook wel een beetje affirmeren, denk ik. Hè? Als je positiviteit uitstraalt, content wellicht ook wel sneller naar je toe.
3: Het is affirmaties. Ik weet dat kinderen daarvan kunnen zeggen, broer, wat doe dat? Dus ik ga voorbij aan de affirmatie. Het is goed om het idee te hebben, maar kom in actie en wees bewust van hoe wil ik vandaag de dag doorkomen? Wat ga ik doen? Wat zijn mijn acties? En ga aan de slag.
0: Precies. Dan hou het gewoon kort en bondig ook, Anton. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Lekker aan de slag gaan. En het is toch de zomer staat voor de deur. Dus er is voldoende werk aan strandtentjes, horeca. Maar ook het ouderwetse bollenpellen. Voor een deel geautomatiseerd. Maar het is er nog steeds volgens mij. Dus ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn.
3: Ik ben het helemaal met je eens. Als je goed op zoek gaat en aan de slag, voldoende mogelijkheden om wat geld meer te verdienen.
0: Zeker. Hey, dankjewel Anton voor dit moment in elk geval. En zoals we het altijd ook doen, doen we dat nu ook. Even een muzikale beloning. En aangezien wij toch Haarlem 105 zijn, de hoofdstad van Noord-Holland, dacht ik, we kunnen wellicht over Joe Cocker vragen of hij nog een zomers liedje heeft over de zomer in de stad. En dan dank ik jou en spreek ik je de volgende keer weer.

veel gehoord natuurlijk op allerlei kermissen onder andere. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in allerlei toestellen heen en weer geslingerd werd. En dan telkens eigenlijk weer opnieuw deze plaat hoorde van Hathaway. En vooral het begin daarvan. Hè. Dan zit je in zo'n apparaat of in een of andere toestel. En die baskasten op die kermissen, die waren echt bombastisch letterlijk. En die gingen zo hard dat je gewoon de bas voelde trillen in zo'n bakje, kuipje waar je dan in zat. Vond ik erg leuk, indrukwekkend ook. Goede, positieve herinneringen natuurlijk daaraan. Toch een artiest hè, die uit Trinidad en Tobago komt. En natuurlijk die herkenbare stem en dat iconische refrein, wat natuurlijk over de hele wereld gewoon nummer 1 werd. In ieder geval, ik geloof volgens de redactie, bij liefst 14 landen stond deze plaat op nummer 1. Dus ja, dat was nog wel even een dingetje natuurlijk. Hathaway, What is Love Here by Turn Up the Boat. We gaan door naar een hele andere wereld. Niet Trinidad, maar USA, New York City, waar een man was die ooit is opgeleid als jurist, maar al sinds de jaren 90 een absolute hitmachine is in de house scene. En in 1999, ja, toen ramde die helemaal door. Want toen werd dit nummer echt een wereldwijde hit. Hij begon ooit met The Witch Doctor, maar later was Armand van Helden eigenlijk wel een househeld geworden in vele discotheken ter wereld. Turn up the boat tot de klok van 9 uur. Inbreken kan haarlem105.nl/studio. En tot die tijd gaan we genieten van deze fijne track.

Joan Nobby, Armand van Helden natuurlijk hier bij Haarlem 105. En daarvoor nog Hathaway, What is Love? En ik roep op, je kan wat inbrengen in dit programma natuurlijk. Haarlem105.nl/studio. Maar we hebben ook WhatsApp. 06-105-105 en dan 38. Dus 06-105-105-38. Daar kan je natuurlijk ook je verzoekjes kwijt. Dus laat het gerust weten. Maar in ieder geval deed Quinten dat al uit Heemstede. Die zegt, hey joh, lekker bezig. Wil je een plaatje draaien voor mijn meisje? We zijn heel gek op elkaar, maar we leven wel apart. Omdat we allebei een baan hebben in een andere provincie. Ja, dat is dan wel een dingetje. Dan kun je natuurlijk niet iedere dag stipt op tijd thuiskomen met al die drama van files. Maar goed, als dit werkt, werkt dat, Quinten. En ik vind het een goed verhaal. En de plaat die je aanvroeg, heb ik ook al een tijd niet gehoord. Bijzonder duo. Ik had er zelf nooit op gekomen. Namelijk Bryan Adams met niemand minder dan Mel C. En die deden het met elkaar jaren 90. En een beuker van de hit was dit ook. When You Go.

toch wat je een beetje doet op zo'n mooie zonnige vrijdag. Een beetje jump around. Zo richting het weekend of richting de kroeg. Sportclub of wat je ook gaat doen natuurlijk. Turn on the boat tot de klok van 9 uur met Zodek. Technotronic Futuring Jelly. Bump up the jam is weer wat anders dan jump around. En natuurlijk ook een fijne plaat die het weekend een klein beetje omhelst. En ook representeert. Namelijk Michael Gray en The Weeknd.

uit de jaren 80 natuurlijk. Technotronic, de Belgische act. En natuurlijk die wereldwijd eigenlijk de dansvloer wel een beetje veroverde. Het kwam uit in 89, maar het werd een gigantische hit. En wekenlang was deze plaat ook niet weg te slaan uit Europese, zelfs de Verenigde Staten, allerlei charts. Maar ook bij ons hier in Nederland, ik geloof 10, 11 weken stond hij in de top 40. Geen nummer 1 hit. Maar goed, zodra je natuurlijk het introotje van deze plaat hoort, ja, is het natuurlijk heel duidelijk en bekend dat dit de iconische beat is van Pump Up The Jam natuurlijk. We gaan van de jaren 80 dance door naar een hele mooie band die bekend staat om hun mooie rock ballads en een tijdloze sound. En in 85 dachten ze bij hun eigen, weet je wat, laten we ook eens een klein beetje onze gevoelige kant zien. Niet I Wanna Know What Love Is, maar wel een plaat die ja, van een dag of wat eerder kwam. That Was Yesterday.

0: Je krijgt zo de 007 gevoelens, hè? Faulkner and That Was Yesterday. Natuurlijk hier bij Turn Up The Boat. Lieve mensen, we gaan zo direct even met een korte pauze.
1: Oh, nou dat is
0: eerder. Nee, dat is niet erg. Maak je geen drukte. Het is even een korte pauze voor de boodschapjes, de reclame. En even het nieuws natuurlijk van 8 uur, want het vliegt voorbij. Maar we komen daarna natuurlijk gewoon nog even een uurtje bij je terug.
1: Wat goed!
0: Ja, erop, Martin. Dus maak je, hè? Denk om je hart. En natuurlijk ook met fijne muziek. Dus als je wil inbreken, kan dat. Haarlem105.nl/studio. En wellicht draaien we jouw plaat.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Johan Boots.
3: Met de tweede en misschien wel lekkerste uur van Turn Up the Boots. We trappen af met DJ Bobo.

Greg Alexander en natuurlijk zijn kindje. The New Radicals and You Get What You Give. Mooi natuurlijk, het leven is beschouwend en wellicht ook citerend uit zijn eigen leven. Ik weet dat natuurlijk niet, maar als je nou Greg Alexander zegt, ja, dan zullen een hoop mensen zeggen, ja, maar wie is die man dan? Nou, het is een lopende hitmachine. Die heeft onder andere liedjes geschreven voor Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor is zijn liedje. Ronan Keating bijvoorbeeld met Life is a Rollercoaster komt ook gewoon bij hem vandaan. Dus ja, als je Greg Alexander roept, zullen er een hoop mensen opstaan. En, even een klein applausje voor die man. Dat dan weer wel. Turn up the boat tot de klok van 9 uur met alleen maar doperde hits. Ik noem even een Ultra Nate komt eraan met Free. Ik heb ook nog De La Soul voor je onderweg. En nu ook nog even een hele fijne plaat van de formatie Robin Rice. Dit is Club Hopping.

0: we'll get back to you.
1: Yeah, we always go back to you. Natuurlijk, Delasol, ring, ring, ring. En onze lijn hier bij Haarlem 115 ringt niet zoveel. Je kunt bellen 023-531-6161. En daar hebben we een optie. Kies voor de studio. Volgens mij is het 1 of 2. Maar anyway, als je belt, hoor je kies voor de studio. Dat nummer moet je dus indrukken. Want anders hoor ik hem niet overgaan, lieve mensen. En dan kun je dus ook niks aanvragen. Maar we lezen natuurlijk ook onze app 06-105-105-38. En natuurlijk kan het ook nog even digitaal via haarlem105.nl/studio. En ja, dan kun je dat lekker anoniem doen. Wellicht nog een klein complimentje erbij voor mij. Of voor Max, hè. Dat wordt altijd gewaardeerd. En tot die

één van Engelands gitaarhelden. En er zijn natuurlijk vele, maar Eric Clapton die zit toch wel denk ik in de top 5, zullen we zeggen. Ik vond het ook wel leuk dat hij nog acte persans gaf in het programma waar Jeremy Clarkson veel praat over auto's, de Grand Tour. En even voor de grap Eric Clapton met een kabeltje in een of andere oude Citroën Saxo zijn gitaar liet riffen. Dit is Harlem 105, Turn Up The Boats, nu met Sonic Service en Jocelyn Brown.

Cissy Peterson en natuurlijk Finally. En daarvoor natuurlijk nog Sonic Service en Jocelyn Brown in Take Me Up. En ja, door Jocelyn zijn de Sonic Service ook eigenlijk wel geworden wat het nu was. Hè? Want zonder die vocale impressies van deze dame heb ik niet het idee dat dat zover was gekomen. Maar wel lekker hoor. Ik heb hem op 2 of 3 verschillende Turn Up the Bass CD's de Sonic Service voorbij horen komen. Dus dat komt goed. We gaan door tot de klok van 9 uur met straks Wax. Nick Kamen komt voorbij. Dit is Billy Joel en We Didn't Start a Fire.

Zelda Bridge to Your Heart. Andrew Gold natuurlijk met zijn Matty Graham Goldman. En Andrew Gold ken je natuurlijk van What a Lonely Boy en Never Let Her Slip Away. En ja, die kwamen elkaar een keer achter de coulissen ergens tegen. En Graham Goldman ken je natuurlijk van 10cc, Dreadlock Holiday en nog meer. En ja, dat klikt eigenlijk tussen Graham en Andrew. En toen dachten ze, laten we daar even fijne platen van maken. Maar ja, dit zijn natuurlijk toch wel beide... Ja, ik noem dit maar even yacht rock professionals. En ja, daar kwamen dit soort platen gewoon uit. En die hoor je natuurlijk als je een gemiddeld yacht rock playlistje van een Deezer of een Spotify opzoekt. Ja, 100% dat deze mannen natuurlijk daarin zitten. Van de jaren 80 gaan we door naar de jaren 90. Daar was namelijk een man die begon als model in de iconische Levi's reclame. En in één keer beroemd werd. Dan heb ik het natuurlijk over een man die ja, toch wel goed in zijn vel zat. Althans volgens mijn zus, want die had een poster op haar kamer van hem. Het is Nick Cayman op de radio met...

zelfs dat mijn zus wel een beetje verliefd ook wordt, hoor. Nick Kamen en I Promise Myself hier natuurlijk bij Haarlem 105, de nummer 1 van Noord-Kennemerland. Op je dampende DAB-antenne en natuurlijk ook gewoon via haarlem105.nl. Dit nummer, ik zat te twijfelen, zal ik hem draaien? Omdat hij ook namelijk in een reclame is geweest voor een telecomprovider. En ik vond toch dat hij zo vaak voorbij kwam dat hij een beetje verkracht was. Maar dat is alweer een paar jaar geleden gelukkig, dus we gaan het er niet meer over hebben. Wel een lekkere plaat die een beetje het zomerse gevoel geeft.

succesvol in de reclame van een telecomprovider, Ryan Paris en Dolce Vita. Mensen, zat ik veel plezier met nachtdieren. Onze collega Wessel Waan op stal. Die staat klaar voor je met dampende beats. Dus blijf lekker luisteren. En morgen natuurlijk de traditioneel gevulde zaterdag. Wij spreken elkaar volgende week. Tot dan.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: So you could be living it up,
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein door de werkzaamheden op knooppunt De Nieuwe Meer. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Live hier bij Nachtdieren. Ines Akker.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit